0: bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Scouting Aarle Rikstel bedankt alle stemmers van Rabo Club Support hartelijk. Dankzij hun steun en de inzet van enthousiaste vrijwilligers heeft de speelbult op hun terrein een opknapbeurt gekregen. Het oude, intensief gebruikte speeltoestel is vervangen door een nieuw speelhuis, waar de jeugdleden weer veilig kunnen spelen en avonturen beleven. Om het vernieuwde speelhuis te bekijken of zelf te ervaren hoe leuk scouting is, organiseert Scouting Aarle Rikstel aanstaande zaterdag 17 oktober een open dag. Radio Oro in Laarbeek presenteert elke maandag en dinsdag een uniek live verzoekprogramma. Tussen 10 uur 's ochtends en 2 uur 's middags nemen 7 enthousiaste bewoners de rol van discjockey op zich en verzorgen zij deze interactieve uitzendingen die via internet te beluisteren zijn. De resident DJ's, die met veel plezier hun favoriete platen draaien, worden vakkundig begeleid door medewerkster Linda, die vanuit de studio van Oro assisteert en zorgt voor een vlekkeloos verloop. De 17-jarige Sam van Helvoort uit Venhorst is Nederlands kampioen motocross in de 125cc-klasse van de MX Nationals. Hij vierde zijn zwaar bevochten titel zondag met tientallen fans. Na 11 zware wedstrijden, met onder meer een kaakbreuk in april, knokte hij zich terug en pakte pas in de voorlaatste wedstrijd de leiding. Volgend jaar stapt hij over naar de 250cc-klasse, waar hij samen met zijn 20-jarige broer Erik voor het Laurensen Motors Kawasaki Racing Team zal rijden. Broer Erik, die veel last had van zijn onderarm en geopereerd moet worden, maakt ook deel uit van het team. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. In Elsendorp wordt gewerkt aan een noodsteunpunt om het dorp voor te bereiden op langdurige crises, zoals grote stroomuitval of telecomuitval. Op 7 oktober was er een bijeenkomst in De Dompelaar, waar diverse partijen, waaronder buurtverenigingen en de werkgroep Zorg, hun bereidheid toonden om samen verantwoordelijkheid te nemen. Dit initiatief benadrukt het belang van onderlinge hulp als diensten uitvallen. Bewoners worden uitgenodigd voor een algemene vergadering op 28 oktober om 8 uur 's avonds in de kerk, waar het noodsteunpunt verder wordt toegelicht. Op 18 november volgt een oefening om de aanpak te testen. De gemeente Laarbeek heeft mevrouw N. Fraaien met ingang van 21 september 2026 aangesteld als haar nieuwe functionaris gegevensbescherming. Deze formele aanwijzing is, conform de wettelijke eisen, inmiddels officieel gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. In haar rol als functionaris gegevensbescherming zal mevrouw Fraaien zorg dragen voor het toezicht op de correcte naleving van alle relevante privacyregels. Dit omvat specifiek

0: specifiek de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming, algemeen bekend als de AVG, als ook de specifieke voorschriften van de wet politiegegevens. De gemeente Larebeek kijkt tevreden terug op de actie De Veilige Buurt die de afgelopen weken werd gehouden. Daarbij werden drugsdumpingen nagebootst en stond een busje met drugsafval op diverse plekken om inwoners te informeren. Ruim 200 keer werd een code gescand voor meer details en meer dan 200 keer belden mensen het informatienummer. Ook werden er in het buitengebied flyers verspreid, inclusief een kaart waarmee anoniem vreemde zaken te melden zijn. De eerste meldingen daarvan zijn al binnen. Burgemeester Lianne van der A liet weten dat dergelijke zaken in Laarbeek gelukkig nog als vreemd worden ervaren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
1: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De 17-jarige Sam van Helvoort uit Venhorst is Nederlands kampioen motocross in de 125cc-klasse van de MX Nationals. Hij vierde zijn zwaar bevochten titel zondag met tientallen fans. Na 11 zware wedstrijden, met onder meer een kaakbreuk in april, knokte hij zich terug en pakte pas in de voorlaatste wedstrijd de leiding. Volgend jaar stapt hij over naar de 250cc-klasse, waar hij samen met zijn 20-jarige broer Erik voor het Laurensen Motors Kawasaki Racing Team zal rijden. Broer Erik, die veel last had van zijn onderarm en geopereerd moet worden, maakt ook deel uit van het team. Scouting Aarle Rikstel bedankt alle stemmers van Rabo Club Support hartelijk. Dankzij hun steun en de inzet van enthousiaste vrijwilligers heeft de speelbult op hun terrein een opknapbeurt gekregen. Het oude, intensief gebruikte speeltoestel is vervangen door een nieuw speelhuis, waar de jeugdleden weer veilig kunnen spelen en avonturen beleven. Om het vernieuwde speelhuis te bekijken of zelf te ervaren hoe leuk scouting is, organiseert Scouting Aarle Rikstel aanstaande zaterdag 17 oktober een open dag. In Elsendorp wordt gewerkt aan een noodsteunpunt om het dorp voor te bereiden op langdurige crises, zoals grote stroomuitval of telecomuitval. Op 7 oktober was er een bijeenkomst in De Dompelaar, waar diverse partijen, waaronder buurtverenigingen en de werkgroep Zorg, hun bereidheid toonden om samen verantwoordelijkheid te nemen. Dit initiatief benadrukt het belang van onderlinge hulp als diensten uitvallen. Bewoners worden uitgenodigd voor een algemene vergadering op 28 oktober om 8 uur 's avonds in de kerk, waar het noodsteunpunt verder wordt toegelicht. Op 18 november volgt een oefening om de aanpak te testen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.

0: QSR 920 Regiobreek. Aan de slag om je klus te klaren? Neem dan zeker je radio mee. Elke ochtend tussen 9 en 12. Muziekfabriek met Ben van Riel.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: meer dan 6 decennia hits. Jij hoort bij ons. Hoort bij ons.
1: Non-stop nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De gemeente Laarbeek kijkt tevreden terug op de actie De Veilige Buurt die de afgelopen weken werd gehouden. Daarbij werden drugsdumpingen nagebootst en stond een busje met drugsafval op diverse plekken om inwoners te informeren. Ruim 200 keer werd een code gescand voor meer details en meer dan 200 keer belden mensen het informatienummer. Ook werden er in het buitengebied

0: biedt flyers verspreid, inclusief een kaart waarmee anoniem vreemde zaken te melden zijn. De eerste meldingen daarvan zijn al binnen. Burgemeester Lianne van der A liet weten dat dergelijke zaken in Laarbeek gelukkig nog als vreemd worden ervaren. Scouting Aarle Rikstol bedankt alle stemmers van Rabo Club Support hartelijk. Dankzij hun steun en de inzet van enthousiaste vrijwilligers heeft de speelbult op hun terrein een opknapbeurt gekregen. Het oude, intensief gebruikte speeltoestel is vervangen door een nieuw speelhuis, waar de jeugdleden weer veilig kunnen spelen en avonturen beleven. Om het vernieuwde speelhuis te bekijken of zelf te ervaren hoe leuk scouting is, organiseert Scouting Aarle Rikstol aanstaande zaterdag 17 oktober een open dag. In Elsendorp wordt gewerkt aan een noodsteunpunt om het dorp voor te bereiden op langdurige crises, zoals grote stroomuitval of telecomuitval. Op 7 oktober was er een bijeenkomst in De Dompelaar, waar diverse partijen, waaronder buurtverenigingen en de werkgroep Zorg, hun bereidheid toonden om samen verantwoordelijkheid te nemen. Dit initiatief benadrukt het belang van onderlinge hulp als diensten uitvallen. Bewoners worden uitgenodigd voor een algemene vergadering op 28 oktober om 8 uur 's avonds in de kerk, waar het noodsteunpunt verder wordt toegelicht. Op 18 november volgt een oefening om de aanpak te testen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Opnieuw een staking in het OV, ditmaal vooral de bussen. In Amsterdam en Den Haag rijden ze overigens wel. In het streekvervoer moeten reizigers rekening houden met vertragingen en uitval van regionale treinen en bussen. Waar precies is onduidelijk. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. De NS rijdt ook volgens dienstregeling. Er staken zo'n 13.000 werknemers na vastgelopen CAO-onderhandelingen. Ze eisen bijna 10% loonsverhoging, anders volgen nieuwe acties. 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor een 27-jarige Edenaar vanwege een hele reeks misdrijven. De eis was 13 jaar en tbs. Vorig najaar randde hij in een bos bij Bennekom een vrouw aan, daarna een 16-jarig meisje. Na meerdere diefstallen brak de man 's nachts in bij een 87-jarige vrouw. Hij gooide haar van de trap en verkrachtte haar op de grond. Ze werd pas een dag later gevonden. Het Pieter Baan Centrum vindt de man sterk ontoerekeningsvatbaar. Hij moet ook smartengeld betalen. De Russen hebben vannacht opnieuw doelen bestookt in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Een projectiel sloeg in bij een woonflat. Er viel een dode en de andere bewoners moesten worden geëvacueerd. President Zelensky van Oekraïne verwijt Moskou het staakt het vuren te schenden dat eerder door president Trump was aangekondigd. Zelensky wil snel overleg met Amerikaanse gezanten over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Nooit eerder kwam een door mensen gemaakt voertuig zo ver op een andere planeet. Marsrover Perseverance reed in 5 jaar 45,25 kilometer. Daarmee verslaat het de Marsrover Opportunity, die tussen 2014 en 2018 net iets minder ver reed. Perseverance werd 5 jaar geleden door de NASA naar Mars gestuurd voor onderzoek naar het oppervlak van de rode planeet. Het besturen gaat overigens tergend langzaam. Een instructie is ruim 20 minuten onderweg naar Mars. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De gemeente Laarbeek heeft de definitieve volgordelijst voor woningbouwprojecten vastgesteld. Een belangrijke stap voor de toekomstige woningbouw in de gemeente. Op deze lijst staan 40 projecten die prioriteit krijgen bij het aanvragen van transportcapaciteit. Twee eerder ingediende zienswijzen op het concept hebben overigens geen aanpassingen aan de lijst teweeggebracht. Deze volgordelijst, die onderdeel is van het gemeentelijke proces eerder aanvragen, is opgesteld conform de beleidsregels van de gemeente. Scouting Aarle Rikstel bedankt alle stemmers van Rabo Club Support hartelijk. Dankzij hun steun en de inzet van enthousiaste vrijwilligers heeft de speelbult op hun terrein een opknapbeurt gekregen. Het oude, intensief gebruikte speeltoestel is vervangen door een nieuw speelhuis, waar de jeugdleden weer veilig kunnen spelen en avonturen beleven. Om het vernieuwde speelhuis te bekijken of zelf te ervaren hoe leuk scouting is, organiseert Scouting Aarle Rikstel aanstaande zaterdag 17 oktober een open dag. De bouw van 12 patio-woningen in het project Heinde in de oude pastorietuin in Aarle-Rikstel is voorlopig stilgelegd, omdat er te weinig kopers zijn.

0: Het plan, oorspronkelijk voor huurwoningen, werd omgezet naar koop omdat dit financieel niet rendabel bleek. De 12 gelijkvloerse hofwoningen, elk met 1 slaapkamer en een woonoppervlakte tot ruim 82 vierkante meter, kosten zo'n €420.000. Om de bouw te mogen starten moet 70% van de woningen verkocht zijn. Een grens die bij lange na niet is gehaald. Of de vraagprijs te hoog is, durft de projectmanager niet te bevestigen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Opnieuw een staking in het OV, ditmaal vooral de bussen. In Amsterdam en Den Haag rijden ze overigens wel. In het streekvervoer moeten reizigers rekening houden met vertragingen en uitval van regionale treinen en bussen. Waar precies is onduidelijk. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. De NS rijdt ook volgens dienstregeling. Er staken zo'n 13.000 werknemers na vastgelopen CAO-onderhandelingen. Ze eisen bijna 10% loonsverhoging, anders volgen nieuwe acties. 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor een 27-jarige Edenaar vanwege een hele reeks misdrijven. De eis was 13 jaar en tbs. Vorig najaar ramde hij in een bos bij Bennekom een vrouw aan, daarna een 16-jarig meisje. Na meerdere diefstallen brak de man 's nachts in bij een 87-jarige vrouw. Hij gooide haar van de trap en verkrachtte haar op de grond. Ze werd pas een dag later gevonden. Het Pieter Baan Centrum vindt de man sterk ontoerekeningsvatbaar. Hij moet ook smartengeld betalen. De Russen hebben vannacht opnieuw doelen bestookt in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Een projectiel sloeg in bij een woonflat. Er viel een dode en de andere bewoners moesten worden geëvacueerd. President Zelensky van Oekraïne verwijt Moskou het staakt het vuren te schenden dat eerder door president Trump was aangekondigd. Zelensky wil snel overleg met Amerikaanse gezanten over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Nooit eerder kwam een door mensen gemaakt voertuig zo ver op een andere planeet. Marsrover Perseverance reed in 5 jaar 45,25 kilometer. Daarmee verslaat het de Marsrover Opportunity, die tussen 2014 en 2018 net iets minder ver reed. Perseverance werd 5 jaar geleden door de NASA naar Mars gestuurd voor onderzoek naar het oppervlak van de rode planeet. Het besturen gaat overigens tergend langzaam. Een instructie is ruim 20 minuten onderweg naar Mars. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Radio Oro in Laarbeek presenteert elke maandag en dinsdag een uniek live verzoekprogramma. Tussen 10 uur 's ochtends en 2 uur 's middags nemen 7 enthousiaste bewoners de rol van discjockey op zich. En verzorgen zij deze interactieve uitzendingen die via internet te beluisteren zijn. De resident DJ's, die met veel plezier hun favoriete platen draaien, worden vakkundig begeleid door medewerkster Linda, die vanuit de studio van Oro assisteert en zorgt voor een vlekkeloos verloop. De gemeente Laarbeek kijkt tevreden terug op de actie De Veilige Buurt, die de afgelopen weken werd gehouden. Daarbij werden drugsdumpingen nagebootst en stond een busje met drugsafval op diverse plekken om inwoners te informeren. Ruim 200 keer werd een code gescand voor meer details. En meer dan 200 keer belden mensen het informatienummer. Ook werden er in het buitengebied flyers verspreid, inclusief een kaart waarmee anoniem vreemde zaken te melden zijn. De eerste meldingen daarvan zijn al binnen. Burgemeester Lianne van der A liet weten dat dergelijke zaken in Laarbeek gelukkig nog als vreemd worden ervaren. De 17-jarige Sam van Helvoort uit Venhorst is Nederlands kampioen motocross in de 125cc-klasse van de MX Nationals. Hij vierde zijn zwaar bevochten titel zondag met tientallen fans. Na 11 zware wedstrijden, met onder meer een kaakbreuk in april, knokte hij zich terug en pakte pas in de voorlaatste wedstrijd de leiding. Volgend jaar stapt hij over naar de 250cc-klasse, waar hij samen met zijn 20-jarige broer Erik voor het Laurensen Motors Kawasaki Racing Team zal rijden. Broer Erik, die veel last had van zijn onderarm en geopereerd moet worden, maakt ook deel uit van het team. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er.

0: even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid, recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920.

Doba Dedi met de Dolly Dots. De dames waar ook een musical over gemaakt wordt op dit moment. De kratjes liggen hier al in de kast. Dus ik ben benieuwd wat die musical gaat brengen. Goedemorgen, dit is OSR 920 op woensdag. Het is 14 oktober. Dit is Klaarwakker. Ik mag bij je zijn tot dan 9 uur. En tot die tijd, in elk geval veel muziek. De bekende onderdelen zoals elke dag. Onder meer Slow Dancing in a Burning Room. Dit prachtige nummer van John Mayer.

0: Eerste rust met John Mayer, toen het geweld met Modest Finest. Het weer van 20 jaar geleden dan. We kijken naar 14 oktober 2006. De minimumtemperatuur toen was 9 graden. Maximaal overdag werd het 17 graden. Er stond een matige zuidwestenwind. Het was droog met zonnige perioden. En de lucht was helder in de avond.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Dijssen.

Think, Aretha Franklin hier bij ons. Heerlijk nummer, altijd maar weer opnieuw. Aretha Franklin doet het altijd goed met haar plaatjes. Hè? Tenminste wel op OSR 920, waar je de muziek hoort die je niet overal hoort. Natuurlijk ook die bekende hits, maar ook veel nummers die anderen niet draaien.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Opnieuw een staking in het OV, ditmaal vooral de bussen. In Amsterdam en Den Haag rijden ze overigens wel. 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor een 27-jarige Edenaar vanwege een hele reeks misdrijven. De eis was 13 jaar en tbs. De Russen hebben vannacht opnieuw doelen bestookt in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Een projectiel sloeg in bij een woonflat, er vielen doden en de andere bewoners moesten worden geëvacueerd. Nooit eerder kwam een door mensen gemaakt voertuig zo ver op een andere planeet. Marsrover Perseverance reed in 5 jaar 45,25 kilometer. Daarmee verslaat het de Marsrover Opportunity, die tussen 2014 en 2018 net iets minder ver reed. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: vuurtje van de Pointer Sisters. Joshua Caddison ook met Jesse even daarvoor nog. Het archiefnieuws dan van oktober. We gaan naar 1987. De Nederlandse zangeres Mathilde Santink brengt een succesvolle cover uit van The Boys in the Band. Mathilde Santink maakt ook andere nummers. Deze ken je vast en zeker nog wel. Het komt vaker voorbij. Het gaat over mooie mensen. Die zijn er best veel. Beautiful people.
1: Beautiful people. You live in the same world.

Ik weet niet hoe jij luistert, via een klein radiotoestelletje, via je telefoon of via flinke speakers of een hoofdtelefoon. Maar met dat laatste, wat wij natuurlijk ook doen, dan klinkt het wel lekker dit, hoor. Laureen Fournier, ja. Met dat interessante, de beautiful people die zat daarvoor. Hier op OSR nu, Joe Cocker. When the night comes.

Dopper Cakes, Becky G, Sorry Papi. Lekker nummer, lekker deuntje is het. We gaan richting het nieuws en de regiobreak. Daarna zijn we terug met deel 2 van Klaarwakker. Voor die tijd nog Timmy Thomas. Why Can't We Live Together?

0: Nieuws op OSR 920. Studenten schrijven hun universitaire masterscripties vaak niet meer zelf, maar gebruiken daar AI-chatbots voor. Onderwijsminister Letchert noemt dat fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. RTL Nieuws scande honderden recente masterscripties van 12 universiteiten met een speciale AI-detectietool. Bij 1 op de 5 scripties is de bijdrage van ChatGPT, Claude of Gemini groter dan die van de student zelf. 6% van de scripties werd zelfs volledig door AI geschreven. Hoe groot de impact is, moet nog blijken, maar vandaag wordt gestaakt in het streekvervoer. In Amsterdam en Den Haag rijden de bussen gewoon wel. Reizigers moeten de hele dag rekening houden met uitval van regionale treinen en bussen. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. In Utrecht ligt een deel daarvan stil. De NS-treinen rijden gewoon. De bonden eisen bijna 10% loonsverhoging. Anders volgt tot aan de kerst iedere week een staking in het openbaar vervoer. Bijna 80% van de gemeente geeft geen toestemming aan verenigingen en stichtingen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Deze jaarwisseling is de eerste sinds de invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Particulieren mogen daardoor alleen nog klein vuurwerk afsteken, zoals sterretjes. Professionele vuurwerkshows mogen doorgaan. De meeste gemeenten willen heldere regels voor inwoners. Ook hebben gemeenten geen capaciteit voor handhaving. In San Francisco is een opnameapparaatje gevonden in een zaaltje van OpenAI, bekend van ChatGPT, een tool die werkt met kunstmatige intelligentie. Het bleek aangesloten te zijn achterop een televisie. In de bewuste ruimte worden bedrijfsgeheimen besproken. Op beelden is te zien hoe een Saoedische medewerker achter de bewuste televisie naar iets lijkt te zoeken. Het apparaatje was toen al verwijderd. De man is direct ontslagen en riskeert $250.000 boete en 5 jaar cel. Ook de FBI onderzoekt de spionage bij het softwarehuis. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De 17-jarige Sam van Helvoort uit Venhorst is Nederlands kampioen motocross in de 125cc-klasse van de MX Nationals. Hij vierde zijn zwaar bevochten titel zondag met tientallen fans. Na 11 zware wedstrijden, met onder meer een kaakbreuk in april, knokte hij zich terug en pakte pas in de voorlaatste wedstrijd de leiding. Volgend jaar stapt hij over naar de 250cc-klasse, waar hij samen met zijn 20-jarige broer Erik voor het Laurensen Motors Kawasaki Racing Team zal rijden. Broer Erik, die veel last had van zijn onderarm en geopereerd moet worden, maakt ook deel uit van het team. De bouw van 12 patio-woningen in het project Heinde in de Oude Pastorietuin in Aarle-Rikstel is voorlopig stilgelegd, omdat er te weinig kopers zijn. Het plan, oorspronkelijk voor huurwoningen, werd omgezet naar koop omdat dit financieel niet rendabel bleek. De 12 gelijkvloerse hofwoningen, elk met 1 slaapkamer en een woonoppervlakte tot ruim 82 vierkante meter, kosten zo'n €420.000. Om de bouw te mogen starten moet 70% van de woningen verkocht zijn. Een grens die bij lange na niet is gehaald. Of de vraagprijs te hoog is, durft de projectmanager niet te bevestigen. De gemeente Laarbeek heeft mevrouw N. Fraaie met ingang van 21 september 2026... aangesteld als haar nieuwe functionaris gegevensbescherming. Deze formele aanwijzing is, conform de wettelijke eisen, inmiddels officieel gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. In haar rol als functionaris gegevensbescherming zal mevrouw Fraaie zorg dragen voor het toezicht op de correcte naleving van alle relevante privacyregels. Dit omvat specifiek de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming, algemeen bekend als de AVG, als ook de specifieke voorschriften van de wet politiegegevens. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.

De Breakfast Club en Right on the Track. Goedemorgen, welkom. Dit is deel 2 van Klaar Wakker voor vandaag, deze woensdag. Straks hebben we de sportvraag van vandaag weer. Kijken of jij het antwoord weet. Eerder misschien dan je de mensen om je heen. Een klein muziekfeitje wat ultra kort is iedere dag. En verder gewoon fijne muziek om jou op weg te helpen richting de rest van deze dag. Dit is

Boza en Magnetic. Terrence and Darby had ik al verteld. Sign Your Name was het nummer dat hij dit keer ten gehoor bracht voor je. De sportvraag van vandaag dan. In oktober 1987. Welke Nederlandse tennisspeelster won het WTA-toernooi in Brighton toen? Het antwoord krijg je over twee nummers. De Bellamy Brothers en Will Smith.

Will Smith en Miami, inderdaad, bij de Meeplotters ook nog met Let Your Love Flow. Het antwoord op de spotvraag van vandaag in oktober 1987. Welke Nederlandse tennisspeelster won toen het WTA-toernooi in Brighton? Dat was Manon Bollegraaf. Ja, iedere dag een spotvraag. Er valt niks mee te winnen, behalve de eer voor jezelf, als je het antwoord weet of kunt vinden ergens. En misschien de eer onder je collega's. Onder je familie, gevonden andere mensen om je heen, omdat jij het eerste was. Dit zijn de Four Tops.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Studenten schrijven hun universitaire masterscripties vaak niet meer zelf, maar gebruiken daar AI-chatbots voor. Onderwijsminister Letchert noemt dat fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. Hoe groot de impact is, moet nog blijken, maar vandaag wordt gestaakt in het streekvervoer. In Amsterdam en Den Haag rijden de bussen gewoon wel. Bijna 80% van de gemeente geeft geen toestemming aan verenigingen en stichtingen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Deze jaarwisseling is de eerste sinds de invoering van het landelijk vuurwerkverbod. In San Francisco is een opnameapparaatje gevonden in een zaaltje van OpenAI, bekend van ChatGPT, een tool die werkt met kunstmatige intelligentie. Het bleek aangesloten te zijn achterop een televisie. In de bewuste ruimte worden bedrijfsgeheimen besproken. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: I don't want to be Kevin DeGraw hier op jouw station. We zijn toe aan het muziekfeitje van vandaag.
1: OSR 920.
2: Muziekfeitje.
0: En dat is ook vandaag ultra kort, want in 1980 bracht The Human League de hit Don't You Want Me uit.

Ja, maar wat nooit verveelt. Nothing Else Matters met Elika. Was het maar zo dat verder alles niks uitmaakt. Dat er maar één ding is en dat verder alles komt zoals het komt. En dat het altijd wel goed zal zijn. Maar zo is dat helaas niet in deze wereld. Goedemorgen, dit is OSR 920. Ben je er wat later bij gekomen? Wij zijn blij dat jij ons vergezelt in onze reis door de tijd en de muziek.

Maans heeft een dijk van een stem, maar tegenwoordig is het een beetje stil rond deze zangeres. Dit nummer is deze samen met de Gold Band en Stiekem. Dit was Klaar Wakker. Graag weer tot morgen en ik wens je een prachtige dag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Studenten schrijven hun universitaire masterscripties vaak niet meer zelf, maar gebruiken daar AI-chatbots voor. Onderwijsminister Letchert noemt dat fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. RTL Nieuws scande honderden recente masterscripties van 12 universiteiten met een speciale AI-detectietool. Bij 1 op de 5 scripties is de bijdrage van ChatGPT, Claude of Gemini groter dan die van de student zelf. 6% van de scripties werd zelfs volledig door AI geschreven. Hoe groot de impact is, moet nog blijken, maar vandaag wordt gestaakt in het streekvervoer. In Amsterdam en Den Haag rijden de bussen gewoon wel. Reizigers moeten de hele dag rekening houden met uitval van regionale treinen en bussen. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. In Utrecht ligt een deel daarvan stil. De NS-trein.

0: intelligentie. Het bleek aangesloten te zijn achterop een televisie. In de bewuste ruimte worden bedrijfsgeheimen besproken. Op beelden is te zien hoe een Saoedische medewerker achter de bewuste televisie naar iets lijkt te zoeken. Het apparaatje was toen al verwijderd. De man is direct ontslagen en riskeert $250.000 boete en 5 jaar cel. Ook de FBI onderzoekt de spionage bij het softwarehuis. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: De politie heeft 2 mannen, een 49-jarige uit Hees en een 39-jarige uit Sint-Oederode, opgepakt op verdenking van een groot aantal diefstallen van bestelbussen en machines. Agenten vonden afgelopen dinsdag in loodsen in Elsendorp en Landhorst onder meer een heftruck, een shovel en meerdere mogelijk valse kentekenplaten. Deze aanhoudingen volgen uit een langerlopend onderzoek. De man uit Sint-Oederode werd al eerder aangehouden voor de diefstal van onder meer een loader, een soort shovel, in Dongen en een bestelbus in Elsendorp. Die goederen zijn destijds teruggebracht naar de eigenaren. Scouting Aarle Rikstol bedankt alle stemmers van Rabo Club Support hartelijk. Dankzij hun steun en de inzet van enthousiaste vrijwilligers heeft de speelbult op hun terrein een opknapbeurt gekregen. Het oude, intensief gebruikte speeltoestel is vervangen door een nieuw speelhuis, waar de jeugdleden weer veilig kunnen spelen en avonturen beleven. Om het vernieuwde speelhuis te bekijken of zelf te ervaren hoe leuk scouting is, organiseert Scouting Aarle Rikstol aanstaande zaterdag 17 oktober een open dag. De 17-jarige Sam van Helvoort uit Venhorst is Nederlands kampioen motocross in de 125cc-klasse van de MX Nationals. Hij vierde zijn zwaar bevochten titel zondag met tientallen fans. Na 11 zware wedstrijden, met onder meer een kaakbreuk in april, knokte hij zich terug en pakte pas in de voorlaatste wedstrijd de leiding. Volgend jaar stapt hij over naar de 250cc-klasse, waar hij samen met zijn 20-jarige broer Erik voor het Laurense Motors Kawasaki Racing Team zou rijden. Broer Erik, die veel last had van zijn onderarm en geopereerd moet worden, maakt ook deel uit van het team. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
5: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
6: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Muziekfabriek.
6: Ben van Riel.

0: de jaren 80 nog eens ooit overgedaan door Emmylou Harris. Maar dit was de versie van Chuck Berry en You Never Can Tell. We draaien ook naar Melissa Etheridge en Like The Way I Do. Goedemorgen, van harte welkom. OSR 920, muziekfabriek tot aan 12 uur. Het is alweer woensdagochtend, de week gaat door de midden. We kijken alweer richting jouw weekend. Ja toch, zit er alweer bijna aan te komen. Streekvervoerders leggen het werk neer. Ik kom op voor meer tijd voor mijn gezin. En Jette wil dat de Amerikaanse diesel deal met vijand Rusland naar de prullenbak verhuist. Tot aan 12 uur muziekfabriek, platen ze verhaal. Leuke berichten, de verjaardagskalender en zoals altijd de beste muziek.
1: Ben van Rio.

liefst deze vreemde ziekte. Doe maar. Kajak hadden we ook nog in Once in a Lifetime en Extreme. Daar begonnen we mee, de blokje van drieën. More Than Words. OSR 920, jouw vriendje op de radio. Kijk eens op de website osr920.nl. Scroll naar beneden en druk op die button. Word vriendje voor een tientje. Gaan wij naar Volendam met BZN, Lady McCory.

0: Dr. Alban, look who's talking now. Ah, Foundations draaien we daar naar voren uit de jaren 60. En baby, now that I found you. Het is vandaag schitterend najaarsweer. Met veel zon en stapelwolken. Het wordt 16 tot 18 graden. En morgen stijgt het kwik zelfs verder naar 20 graden. Vrijdag wordt een overgangsdag naar een frisser en licht wisselvallig weertype. In het weekend ligt de maxima rond de 13 graden.
1: Goedemorgen. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

Wat worden ze nog? Doet hij nou niet? Nee. Chris Andrews, Doe met Concerns, Hans de Boy en Ik hou van alle vrouwen. En Steve Miller met zijn band en Jet Airliner hier op OSRF 920. Jouw vriendje op de radio. Ach, we hebben er zin in. Ik heb nog een hele bak met leuke platen voor je klaar liggen. Onder andere Enrique Iglesias en Tired of Being Sorry.

Ach, dat zijn ze, de krenten uit de pap. De platen die je nergens hoort, maar wel bij ons. Tears for Fears en Lolita Adams en Woman in Chains. Patrick Hernandez en Born to be Alive. Tot het nieuws, Willie Nelson on the road again.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Een zware explosie bij een portiekflat in Amsterdam Slotermeer heeft gisteravond laat een enorme ravage aangericht. Eén persoon raakte gewond, meerdere bewoners moesten hun huizen uit. De voordeuren in het trappenhuis zijn uit hun voegen geblazen en van de voorpui is weinig meer over. De explosie was in de wijde omtrek te horen. Onduidelijk is wanneer de bewoners terug kunnen, er zit mogelijk asbest in het pand. Sinds juni waren er in Amsterdam-West al 12 explosies. Tussen China en Noord-Korea wordt deze week een nieuwe brug in gebruik genomen. De brug was al in 2014 bijna helemaal klaar. Maar Noord-Korea rondde de infrastructuur aan zijn kant telkens niet af. De moderne brug van bijna 3 kilometer over de rivier de Yalu vervangt de oude vriendschapsbrug uit de jaren 40 van de vorige eeuw. De relatie tussen beide landen was niet al te best de voorbije jaren. Morgen rijden de eerste auto's over de nieuwe brug tussen Noord-Korea en China. President Fernandez van Costa Rica opent vandaag een nieuwe grote gevangenis in haar land. Die biedt plaats aan ruim 5000 gedetineerden en ligt in de plaats Alajuela, een half uur rijden van de hoofdstad San José. Het land voert

0: overgebracht aan de nabestaanden van de kinderen. Het weer. Vanmiddag afwisselend zon en stapelwolken, maar het blijft droog bij een matige wind uit uiteenlopende richtingen. Het kwik loopt op tot rond de 17 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Marja Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De gemeente Laarbeek kijkt tevreden terug op de actie De Veilige Buurt, die de afgelopen weken werd gehouden. Daarbij werden drugsdumpingen nagebootst en stond een busje met drugsafval op diverse plekken om inwoners te informeren. Ruim 200 keer werd een code gescand voor meer details en meer dan 200 keer belden mensen het informatienummer. Ook werden er in het buitengebied flyers verspreid, inclusief een kaart waarmee anoniem vreemde zaken te melden zijn. De eerste meldingen daarvan zijn al binnen. Burgemeester Lianne van der A liet weten dat dergelijke zaken in Laarbeek gelukkig nog als vreemd worden ervaren. De 17-jarige Sam van Helvoort uit Venhorst is Nederlands kampioen motocross in de 125cc-klasse van de MX Nationals. Hij vierde zijn zwaar bevochten titel zondag met tientallen fans. Na 11 zware wedstrijden, met onder meer een kaakbreuk in april, knokte hij zich terug en pakte pas in de voorlaatste wedstrijd de leiding. Volgend jaar stapt hij over naar de 250cc-klasse, waar hij samen met zijn 20-jarige broer Erik voor het Laurense Motors Kawasaki Racing Team zou rijden. Broer Erik, die veel last had van zijn onderarm en geopereerd moet worden, maakt ook deel uit van het team. Scouting Aarle Rikstol bedankt alle stemmers van Rabo Club Support hartelijk. Dankzij hun steun en de inzet van enthousiaste vrijwilligers heeft de speelbult op hun terrein een opknapbeurt gekregen. Het oude, intensief gebruikte speeltoestel is vervangen door een nieuw speelhuis, waar de jeugdleden weer veilig kunnen spelen en avonturen beleven. Om het vernieuwde speelhuis te bekijken of zelf te ervaren hoe leuk scouting is, organiseert Scouting Aarle Rikstol aanstaande zaterdag 17 oktober een open dag. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
4: Ben van Riel.

0: Oh, heerlijk. Die disco uit het einde van de jaren 70, begin van de jaren 80. The Whispers and It's a Love Thing.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag is het schitterend najaarsweer met veel zon en stapelwolken. Het wordt 16 tot 18 graden. Goedemorgen.

richting jouw weekend gaat denken. Hè? Richting de paar vrije dagen waar je recht op hebt natuurlijk. Destiny's Child raden we. En Independent Woman Marco Borsato. En de meeste dromen zijn bedrog. Ben benieuwd wanneer dat hij weer terugkomt. Er gaan geruchten dat hij weer optredens gaat doen. Maar ja, wanneer en hoe laat en waar. Ach, dat weten we nog niet. Maar dat zal best wel duidelijk worden. Even terug.

0: zij maakte er ook een hit van. Een hele andere ritme. Black Box en Fantasy Fortunes. And here it comes again. Het is tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Ik heb geen idee wat me precies is overkomen. Ik denk dat ik onbewust aan het verleden werd herinnerd... en dat er daardoor diep van binnen iets is bij me losgekomen. Alsof mijn hart sneller ging slaan bij elke herinnering aan hoe het vroeger precies was. Langzaam maar zeker raakte ik de controle over mezelf kwijt... en voor ik het wist, had dat verlangen naar vroeger me compleet in zijn macht. Er viel niets tegen te doen. Als jij maar weet dat ik je geen pijn heb willen doen, echt niet... Ik heb je niet willen zien huilen om wat er is gebeurd. Het ligt aan mij, niet aan jou. Wat de precieze reden is geweest van onze breuk weet ik nog steeds niet zeker. Misschien was het mijn onzekerheid, daar heb ik wel vaker last van. Of misschien was ik bang dat je niet genoeg van me hield. Alleen de gedachte daaraan bezorgde me paniekaanvallen. Het ging zelfs zo ver dat ik probeerde uit te zoeken of je niets voor me verborg. Als we samen waren deed ik mijn best om iets in je blik te ontdekken dat daarop zou wijzen. Maar natuurlijk vond ik niets. Om de simpele reden dat je niets voor me te verbergen had. Ik was juist degene die iets moest opbiechten. Ja, dat heb ik nu gedaan. Geloof me, ik heb je zeker niet opzettelijk willen kwetsen... maar wat ik heb gedaan is onvergeeflijk. Het enige excuus dat ik kan aanvoeren is... dat ik nou eenmaal erg jaloers ben aangelegd. Ik was bang dat jij iets met een ander zou hebben... en daardoor was ik even mezelf niet meer. En omdat ik zo'n jaloerse kerel ben... Ben jij nu voorgoed uit mijn leven verdwenen?

leuk dit. Ja. Jurgen Marcus op deze woensdagochtend. Een festival der Liebe. Martha Reeves en de Vandellas en Dancing in the Street. Zo direct de nieuws van 11 uur. Daarna nog een uur lang muziekfabriek. En ik kijk even door die lijst heen. Oh, smikkelen en smullen. Er staan weer wat krentjes gepland. Jazeker. Tot het nieuws, Michael Bublé. En haven't met you yet.

0: beleef de hits. OSR 920.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Albert Heijn is druk bezig met het herstellen van de stilgelegde computersystemen. Het kan enkele dagen tot een week duren voordat de winkels weer volledig zijn bevoorraad. Albert Heijn wil niets zeggen over een eventuele hack. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag, toen de problemen begonnen, kan de supermarkt geen eerder bestelde boodschappen bezorgen. Ook de klantenservice is niet bereikbaar. De digitale prijskaartjes geven weer de correcte prijzen aan in de schappen. In België zit een 22-jarige Nederlander vast op verdenking van een aanslag in Deurne bij Antwerpen. Hij zou op 5 november vorig jaar een brandbom tegen de voordeur van een woning hebben gegooid. Het vuur kon door de bewoners worden geblust. De Nederlandse verdachte kon worden opgespoord via een deelstep waarop hij reed. De man is ruim een week geleden aan België overgedragen, zegt het OM. In Oekraïne zitten ruim 600.000 mensen zonder stroom na Russische aanvallen op de hoofdstad Kiev en de stad Kharkov. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 39 ballistische raketten en 120 drones op zijn land afgevuurd. In Kiev werd een woonflat geraakt. 3 mensen kwamen om en er zijn 22 gewonden. Zelensky verwijt Moskou dat het zich niets aantrekt van de door president Trump van de VS aangekondigde wapenstilstand. De Turkse politie heeft de live-uitzendingen van de oppositiegezinde zender Halk TV stilgelegd. Bij het station zijn 11 mensen gearresteerd in een onderzoek naar zendereigenaar Mahiroglu. Die wordt verdacht van omkoping, witwassen en aanbestedingsfraude. Mahiroglu zelf woont in het buitenland en is niet aangehouden. De Turkse journalistenbond en de oppositie zijn woest over de inval. De regering Erdogan neemt het niet zo nauw met de persvrijheid. Kritiek wordt niet getolereerd. Het weer. Vanmiddag afwisselend zon en stapelwolken. Het blijft droog bij een matige wind uit uiteenlopende richtingen. Het kwik loopt op tot rond de 17 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Marja Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Radio Oro in Laarbeek presenteert elke maandag en dinsdag een uniek live verzoekprogramma. Tussen 10:00 ochtends en 2:00 middags nemen 7 enthousiaste bewoners de rol van discjockey op zich en verzorgen zij deze interactieve uitzendingen die via internet te beluisteren zijn. De resident DJ's, die met veel plezier hun favoriete platen draaien, worden vakkundig begeleid door medewerkster Linda, die vanuit de studio van Oro assisteert en zorgt voor een vlekkeloos verloop. De bouw van 12 patio-woningen in het project Heinde in de Oude Pastorietuin in Aarle-Riksel is voorlopig stilgelegd omdat er te weinig kopers zijn. Het plan, oorspronkelijk voor huurwoningen, werd omgezet naar koop omdat dit financieel niet rendabel bleek. De 12 gelijkvloerse hofwoningen, elk met 1 slaapkamer en een woonoppervlakte tot ruim 82 vierkante meter, kosten zo'n €420.000. Om de bouw te mogen starten moet 70% van de woningen verkocht zijn. Een grens die bij lange na niet is gehaald. Of de vraagprijs te hoog is, durft de projectmanager niet te bevestigen. De gemeente Laarbeek kijkt tevreden terug op de actie De Veilige Buurt, die de afgelopen weken werd gehouden. Daarbij werden drugsdumpingen nagebootst en stond een busje met drugsafval op diverse plekken om inwoners te informeren. Ruim 200 keer werd een code gescand voor meer details en meer dan 200 keer belden mensen het informatie.

0: Onze kennismaking destijds met R.E.M. en The One I Love, Colonel Abrams. En oeh, baby, I'm trapped.
1: Ben van Riel.
0: Schitterend najaarsweer is het vandaag. Veel zon, stapelwolken, 16 tot 18 graden. Morgen 20 graden. Hey, hallo, je bent welkom. Goedemorgen.

Onze kennismaking destijds met onze Belgische vrienden Fire Condeos en What's a Woman, Cliff Richard and I Could Easily Fall in Love with You. 14 oktober, het is vandaag Wereld Normalisatiedag en het is de dag van het familiebedrijf.

In Vietnam en toen werd het weer opnieuw een hit. Wayne Fontana en de Mindbenders in The Game of Love. Dexys Midnight Runners. Come on, Eileen. Vandaag, maar dan in 2021, de bouwers van de woontoren aan de Zalmhaven in Rotterdam bereiken op 215 meter boven de grond het hoogste punt. Het is daarmee het hoogste woongebouw van de Benelux. En het gebouw telt 450 woningen. En op de bovenste verdieping is een restaurant en een uitkijkpunt.

Johnny Go Home, onze kennismaking destijds met The Fine Young Cannibals, Bob Seger en de Silver Bullet Band en Main Street. Zo direct na het nieuws, het broodje, met samen met Leo van der Boom. Veel plezier met hem. Spreek je morgen weer.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Albert Heijn is druk bezig met het herstellen van de stilgelegde computersystemen, maar wil niets zeggen over een eventuele hack. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft geen aanwijzingen dat de klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag kan de supermarkt geen eerder bestelde boodschappen bezorgen en is de klantenservice niet te bereiken. Het duurt enkele dagen tot een week voordat de winkels weer volledig bevoorraad zijn. Op de digitale prijskaartjes in de schappen staan nu wel de correcte prijzen. De VVD wil dat nieuwbouwwoningen mogelijk toch weer op het gas kunnen worden aangesloten. Volgens Kamerlid Nobel vertraagt het verplichte aardgasvrij bouwen de woningbouw, mede door de overbelasting van het stroomnet. Oppositiepartij D66 reageert verbaasd en wijst erop dat de VVD eerder juist voor het afschaffen van de gasaansluiting stemde. Nobel benadrukt dat de huidige woningcrisis vraagt om snelle oplossingen. In het coalitieakkoord zijn verduurzamingsplannen afgesproken. Een hoge Oekraïense functionaris beschuldigt de VS ervan Rusland te helpen in de oorlog. Volgens de ingewijden knijpt Amerika de snelheid van cruciale Starlink-satellieten af en waarschuwt het land Kiev niet meer voor Russische raketten. Hierdoor kon onder meer een belangrijke energiecentrale worden getroffen. De spanningen stijgen doordat president Trump weer meer naar Moskou trekt en Oekraïne de schuld geeft van de mislukte vredespogingen. Oekraïne is sterk afhankelijk van Amerikaanse inlichtingen. En journalisten van CNN, MS Now en Politico mogen voorlopig gewoon weer het Witte Huis in. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald, zolang de rechtszaak over hun persaccreditatie nog loopt. Vorige maand stuurde president Trump de journalisten weg omdat ze volgens hem nepnieuws verspreiden. Maar de rechter stak daar eerder al tijdelijk een stokje voor en verlengt die beslissing nu dus. Trump ligt al langer overhoop met kritische media en noemde de pers eerder al de vijand van het volk. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Marja Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. In Laarbeek wordt een deel van de vijverranden gemaaid. Eerder dit jaar werd de eerste helft gemaaid, nu is de andere helft aan de beurt.

0: Het SRW richt zich vooral op mensen met een laag inkomen. De raadslieden helpen bij vragen over sociale zekerheid, consumentenzaken en studiefinanciering. Daarnaast ondersteunen zij bij het invullen van ingewikkelde formulieren en het maken van bezwaar tegen besluiten van overheidsinstanties. Zo heeft iedereen toegang tot de juiste rechtshulp. Netbeheerder Innexus is gestart met de uitbreiding van het energienet in Laarbeek. Aannemer Timmermans Infra vervangt en verzwaart in Beek de elektriciteitskabels en plaatst er nieuwe elektriciteitshuisjes. Concreet betekent dit dat volgens de huidige planning de komende 6 maanden gewerkt wordt in een aantal straten rondom de Orchideeënstraat en Kerkakkers. Als het werk daar klaar is, gaat de aannemer verder in de rest van Beek. Daarna staan volgens de huidige planning ook werkzaamheden in andere delen van Laarbeek gepland. De werkzaamheden in Beek vormen het startschot voor een grote en noodzakelijke operatie. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: OSR!
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Broodje OSR.
1: Leo van den Boom.

Een van de vele hits die ze hadden in Nederland. Stedenscore hoorde je en de Margarita Time. Het is nu tijd voor Broodje OSR. En zojuist klonk er 3 uur lang muziek uit de muziekfabriek. En dat was Ben Vrielen, die is er morgen vroeg weer om 9 uur. En ik ben bij je tot aan 2 uur met nu muziek van Teddy Swims. Dit is Bad Dreams. Een hele goede middag.

Goedemiddag. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OFR 920. Barbra Streisand.

0: Barbra Streisand.
1: De plaat met een mooi einde. Duck Sauce. Barbra Streisand. En zo heette die plaat. Barbra Streisand. Op ORZ 920 hadden we muziek van Trini Lopez daarvoor. En If I Had a Hammer. En zo meteen muziek van de Star Console. Daarvoor gaan we luisteren naar Texas. Dit is I Don't Want a Lover. I don't want-

meer dan 6 decennia hits. Jij hoort bij ons. Hoort bij ons. OSR 92.0. Broodje OSR.

Hij swingt heerlijk. Muziek van de Style Console en Have You Ever Had It Blue. Zometeen de hoofdpunten uit het radio-nieuws. Bij ook de weersverwachting voor deze woensdagmiddag 14 oktober is het inmiddels alweer. Ja, zo snel gaat het. Daarvoor nog één plaat. Het is die van Creedence Clearwater Revival uit 1969. Dit is Born on the

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Albert Heijn is druk bezig met het herstellen van de stilgelegde computersystemen, maar wil niets zeggen over een eventuele hack. Het duurt enkele dagen tot een week voordat de winkels weer volledig bevoorraad zijn. De VVD wil dat nieuwbouwwoningen mogelijk toch weer op het gas kunnen worden aangesloten. Volgens Kamerlid Nobel vertraagt het verplichte aardgasvrij bouwen de woningbouw, mede door de overbelasting van het stroomnet. Een hoge Oekraïense functionaris beschuldigt de VS ervan Rusland te helpen in de oorlog. Volgens de ingewijden knijpt Amerika de snelheid van cruciale Starlink-satellieten af en waarschuwt het land Kiev niet meer voor Russische raketten. En journalisten van CNN, MS Now en Politico mogen voorlopig gewoon weer het Witte Huis in, zolang de rechtszaak over hun persaccreditatie nog loopt. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

We draaien de platen helemaal. Kings of Leon en Use Somebody. Zometeen muziek van Donovan, Sunshine, Superman. Ik kijk naar buiten. Het is toch niet te geloven voor half oktober. Wat een temperaturen nog. Goed, maar dat hebben we niet in de hand. De muziek wel. We gaan luisteren naar een hit uit de jaren 80 van de Cutting Crew.

Everybody Get Up was dat van Five. We gaan luisteren naar de nummer 1 van Nederland. Dat is een Nederlandstalige plaat. De nieuwe van Suzanne en Freek. Dit is Pijnstiller. De

Alles aan 920. Ja, 60 jaar hits die voorbij komen dus. Een radio station met van alles wat. Ja, want na Cheek hoorde je deze oude van Fats Domino. Wellicht door heel veel luisteraars meegezongen. De welbekende Jambalaya tussen haakjes on the bio. Zometeen gaan we luisteren naar het nieuws. En het nieuws uit uw regio. Het is die van 1 uur en daarna nog een uur muziek tijdens de lunch. Van 1 tot 2 ben ik weer graag bij u terug met leuke muziek. Dus de moeite waard om te blijven luisteren.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Door de eerste landelijke staking in het streekvervoer vallen vandaag door het hele land bussen en treinen uit. Maar hoe groot de hinder precies is, is onduidelijk. Werkgevers spreken van de helft geschrapt vervoer, terwijl de vakbonden stellen dat zo'n 80% stilstaat. Het personeel staakt vanwege de vastgelopen cao-onderhandelingen over onder meer werkdruk en salaris. Vanaf vandaag wordt er tot aan de kerst iedere week één dag gestaakt. Reizigers krijgen het advies om de reizigersapps goed in de gaten te houden. Nederland steekt dit jaar €15 miljoen in de wederopbouw van Syrië. Dat maakte minister Sjoerdsma voor ontwikkelingssamenwerking op de jaarvergadering van de Wereldbank bekend. Het geld gaat naar een speciaal fonds dat helpt bij het herstellen van woningen en het stimuleren van de lokale economie. Het kabinet noemt het herstel van het land cruciaal om de terugkeer van Syrische vluchtelingen mogelijk te maken. De €15 miljoen komt uit een al eerder aangekondigde pot voor hulp aan Syrië. De VVD wil dat nieuwbouwwoningen mogelijk toch weer op het gas kunnen worden aangesloten. Volgens Kamerlid Nobel vertraagt het verplichte aardgasvrij bouwen de woningbouw, mede door de overbelasting van het stroomnet. Oppositiepartij D66 reageert verbaasd en wijst erop dat de VVD eerder juist voor het afschaffen van de gasaansluiting stemde. Nobel benadrukt dat de huidige woningcrisis vraagt om snelle oplossingen. In het coalitieakkoord zijn verduurzamingsplannen afgesproken. En er komt in Nederland een fok- en houtverbod op dolfijnen. Dat maakte staatssecretaris Erkens bekend, omdat de dieren in gevangenschap te weinig ruimte hebben voor hun natuurlijke gedrag. Het besluit betekent dat de dolfijnen uiteindelijk uit het dolfinarium in Harderwijk weg moeten. De huidige 22 dolfijnen daar blijven voorlopig nog wel, omdat ze niet direct in het wild of elders opgevangen kunnen worden. Dierenrechtenorganisaties reageren verheugd, maar het dolfinarium zegt de wetenschappelijke onderbouwing te missen. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Marja Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk is tijdens de herfstvakantie telefonisch niet bereikbaar tussen 12 en 13 uur. Daarnaast kan de wachttijd gedurende deze week langer zijn dan mensen gewend zijn. Dit geldt van maandag 19 tot en met vrijdag 23 oktober. Steeds meer burgers lopen vast in het woud van regels rondom uitkeringen, belastingen en toeslagen. Voor kosteloos en onafhankelijk advies op sociaal-juridisch gebied kunnen zij terecht bij het Sociaal Raadsliedenwerk, SRW. Het SRW richt zich vooral op mensen met een laag inkomen. De raadslieden helpen bij vragen over sociale zekerheid, consumentenzaken en studiefinanciering. Daarnaast ondersteunen zij bij het invullen van ingewikkelde formulieren en het maken van bezwaar tegen besluiten van overheidsinstanties. Zo heeft iedereen toegang tot de juiste rechtshulp. De 17-jarige Sam van Helvoort uit Venhorst is Nederlands kampioen motocross in de 125cc-klasse van de MX Nationals. Hij vierde zijn zwaar bevochten titel zondag met tientallen fans. Na 11 zware wedstrijden, met onder meer een kaakbreuk in april, knokte hij zich terug en pakte pas in de voorlaatste wedstrijd de leiding. Volgend jaar stapte hij over naar de 250cc-klasse, waar hij samen met zijn 20-jarige broer Erik voor het Laurense Motors Kawasaki Racing Team zal rijden.

0: zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Broodje OSR.
1: Leo van den Boom.

draait aan de knop of schuifje en dat u lekker blijft luisteren naar deel 2 van Broodje OSR deze middelste dag van de week. De Communards, de stem van Jimmy Somerville en Don't Leave Me This Way, gevolgd door een Franstalige hit. Het is die van Julien Clerc.

Ik had ze graag wat meer tijd gegeven op Alles in 920, maar ja, de plaat duurt niet langer dan 2 minuten en 34 seconden. Chairman of the Board, echt zo'n vergeten plaat. Daarvoor Ella Langley uit de Nederlandse hitlijst van dit moment, de huidige nummer 1 van Amerika zelfs. En Houston, Texas, een beetje country op deze woensdagmiddag. En verder met die heerlijke gitaarklanken en de prachtige stem van Tom Petty en de Heartbreakers. Een van hun hits, Mary Jane's Last Dance.

Wishing I Was Lucky. Wet, wet, wet. Nou, een geluk hebben we. Het is droog op deze dag. Heerlijk is dat. Verder met een duet. Ed Sheeran en Justin Bieber. Twee grootheden op één plaats.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Door de eerste landelijke staking in het streekvervoer vallen vandaag door het hele land bussen en treinen uit. Maar hoe groot de hinder precies is, is onduidelijk. Werkgevers spreken van de helft geschrapt vervoer, terwijl de vakbonden stellen dat zo'n 80% stilstaat. Nederland steekt dit jaar 15 miljoen euro in de wederopbouw van Syrië. Het kabinet noemt het herstel van het land cruciaal om de terugkeer van Syrische vluchtelingen mogelijk te maken. De VVD wil dat nieuwbouwwoningen mogelijk toch weer op het gas kunnen worden aangesloten. Volgens Kamerlid Nobel vertraagt het verplichte aardgasvrij bouwen de woningbouw, mede door de overbelasting van het stroomnet. En er komt in Nederland een fok- en houtverbod op dolfijnen. Dat maakte staatssecretaris Erkens bekend, omdat de dieren in gevangenschap te weinig ruimte hebben voor hun natuurlijke gedrag. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920. Broodje OSR.

Dave Edmunds en Born to Be With You. Dit is OZ9 2-0 met eerder dit uur een Franstalige plaat. Tijd nu voor muziek vanuit Duitsland. De allergrootste hit van Matthias Reim.

paradise. Green, green grass. George Ezra was dat. En daarvoor hadden we het duet van Nena en Kim Wilde. Any place, anywhere, anytime. Oze 920, 24/7 zijn we bij je met leuke muziek. Met nu een oudje van de Police.

Hij zat al een hele tijd geduldig te wachten aan de lunchtafel tot hij aan de beurt was. En dat deed hij ook geweldig zojuist. Robbie Williams en Angels. Zometeen na het nieuws. En het nieuws uit de regio van 2 uur gaan we verder met OSR in de middag met Peter Derks en Martin Huibers. Maak er nog een mooie dag van. Geniet van deze heren en van het mooie weer. En morgen om 12 uur ben ik er weer. En de laatste plaat van mij vandaag voor u, de Commodores.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds de crisis na de inval in Oekraïne. Op de groothandelsmarkt liep de prijs vanochtend op tot boven de 87 euro per megawattuur, mede door aanhoudende aanvallen op LNG-installaties in het Midden-Oosten. Die stijgende prijs is een tegenvaller, want de zomer is voorbij en de Nederlandse gasvoorraden zijn met 64% minder goed gevuld dan voorgaande jaren. Prijsvergelijkers waarschuwen dat huishoudens straks een stuk meer gaan betalen. Vlak over de grens bij Enschede is een schoolbus met 58 inzittenden op een auto gebotst. Bij dat ongeluk in de Duitse Epe zijn 10 gewonden gevallen, van wie een kind en een 56-jarige leraar er ernstig aan toe zijn. 7 kinderen zouden lichte verwondingen hebben. Verschillende Nederlandse ambulances verleenden hulp op de locatie. De bus was onderweg naar een gymles toen het misging. De Duitse politie onderzoekt momenteel hoe het ongeluk in Epe heeft kunnen gebeuren. Het KNMI gaat vanaf 2 november een stuk gerichter waarschuwen voor gevaarlijk weer. De welbekende codes geel, oranje en rood gelden vanaf dan niet meer voor een hele provincie, maar voor specifieke, kleinere gebieden. Zo wil het Weerinstituut voorkomen dat mensen onnodig worden gealarmeerd als het stormt of mist aan de andere kant van de provincie. Reizigers en inwoners kunnen vanaf november op de KNMI-website en de app zien of hun eigen locatie in een waarschuwingsgebied valt. En er komt in Nederland een fok- en houtverbod op dolfijnen. Dat maakte staatssecretaris Erkens bekend, omdat de dieren in gevangenschap te weinig ruimte hebben voor hun natuurlijke gedrag. Het besluit betekent dat de dolfijnen uiteindelijk uit het dolfinarium in Harderwijk weg moeten. De huidige 22 dolfijnen daar blijven voorlopig nog wel, omdat ze niet direct in het wild of elders opgevangen kunnen worden. Dierenrechtenorganisaties reageren verheugd, maar het dolfinarium zegt de wetenschappelijke onderbouwing te missen. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Marja Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Inwoners van Boekel hebben sinds september de gelegenheid om via de Nederlandse voetgangersmonitor hun loopervaring door te geven. De vragenlijst gaat onder meer over verkeersveiligheid, sociale veiligheid, toegankelijkheid, comfort, onderhoud, groen, verlichting en prettige of minder prettige plekken om te lopen of te verblijven. Op een kaart kan worden aangegeven over welke routes men tevreden is en waar verbetering nodig is. De gemeente herinnert de inwoners eraan dat de monitor nog tot en met 25 oktober kan worden ingevuld. In Laarbeek wordt een deel van de vijverranden gemaaid. Eerder dit jaar werd de eerste helft gemaaid, nu is de andere helft aan de beurt. Zo blijft er altijd voldoende begroeiing staan voor planten en dieren. Daarnaast wordt zo voorkomen dat de vijvers helemaal dichtgroeien. De verschillende soorten begroeiing zorgen voor meer variatie langs en rond het water. Tijdens het maaien wordt rekening gehouden met de aanwezige planten en dieren. Daarom wordt er gewerkt volgens de gedragscode Soortenbescherming Gemeente 2025. Ook de aannemer voert de werkzaamheden volgens deze richtlijnen uit. Netbeheerder Innexus is gestart met de uitbreiding van het energienet in Laarbeek. Aannemer Timmermans Infra vervangt en verzwaart in Beek de elektriciteitskabels en plaatst er nieuwe elektriciteitshuisjes. Concreet betekent dit dat volgens de huidige planning de komende 6 maanden gewerkt wordt in een aantal straten rondom de Orchideeënstraat en Kerkakkers. Als het werk daar klaar is, gaat de aannemer verder in de rest van Beek. Daarna staan volgens de huidige planning ook werkzaamheden in andere delen van Laarbeek gepland. De werkzaamheden in Beek vormen het startschot voor een grote en noodzakelijke operatie. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.

0: Ze maakten voornamelijk doo-wop muziek eind jaren 70, begin jaren 80. The Darts en The Boy from New York City. Het is even over twee. Goedemiddag.
1: Peter Derricks.
2: OSR in de middag.

Het was een mooie productie van de Black and White Brothers, oftewel Denzel en Pumpin' Up. En daarvoor hadden we ook nog Nene Cherry samen met Yusuf Nadour en 7 Seconds. Oze, in de middag op een meer dan prachtige herfstdag vandaag. Fijne muziek staat klaar, onder andere Morgan Wallen, Love Somebody en nu The White Plains. We gaan terug naar de jaren 70. My Baby, Last Lovin'.

Morgen Wallen en Love Somebody. We zitten alweer bijna halverwege deze maand, oktober. En ja, kijk toch eens samen met mij naar buiten. Het is prachtig herfstweer. Zometeen Talking Heads Road to Nowhere. En Ronan Keating, Loving Each Day. Ook die hoor je straks hier op de radio. Eerst is dit Carly Simon en You're So Vain.

Het zijn de wijze woorden van Ronan Keating, loving each day. En inderdaad, geniet van elke dag, want morgen kan het zomaar heel anders zijn misschien. Hè? Zometeen Genesis, Home by the Sea en Gilbert, zelfs een Get Down. Ook die zometeen hier op de radio. Eerst Glennis Grace en Edwin Evers. Wil je nog niet één nacht? Ik wil niet.

Een van de talrijke vele hits van deze Gilbert O'Sullivan, Get Down. De zanger is al bijna 80, maar treedt nog steeds op. Sterker nog, hij komt volgend jaar naar Nederland. 17 en 18 en 20 september staat hij in Heerlen, Utrecht en in Amsterdam. Hoe is het in de middag? Fijn dat je erbij bent. Wallace Collection, Daydream komt eraan. En ook nog een nieuwe muziek van Jimmy Miller en wat een hit, Baby Doll. Bij de platen zijn onderweg eerst muziek van eigen bodem. Dit is Marcel de Groot. Mag ik naar je kijken?

Een dikke hit voor Jamie Miller en Baby Doll. Oh zeg, we gaan alweer richting 3 uur. Dat betekent dat het Radio Nieuws in zicht is en ook het nieuws uit jouw regio. En dat hoor je dan terug in de regio breken. Tot die tijd is dit Rod Stewart en de Faces. Stay with me.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Air France-KLM grijpt naast de overname van TAP Portugal. De Portugese regering kiest voor de Duitse concurrent Lufthansa, die een belang van 45% in de luchtvaartmaatschappij krijgt, met naar verluidt een hoger bod en de aanwezigheid van Lufthansa in Portugal. De Duitse luchtvaartmaatschappij versterkt zo zijn machtspositie in de Europese luchtvaart. Het verlies is een flinke klap voor Air France-KLM-topman Smith, die TAP graag wilde inlijven om een sterker netwerk op te bouwen. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds de crisis na de inval in Oekraïne. Op de groothandelsmarkt liep de prijs vanochtend op tot boven de €87 per megawattuur, mede door aanhoudende aanvallen op LNG-installaties in het Midden-Oosten. Die stijgende prijs is een tegenvaller, want de zomer is voorbij en de Nederlandse gasvoorraden zijn met 64% minder goed gevuld dan voorgaande jaren. Prijsvergelijkers waarschuwen dat huishoudens straks een stuk meer gaan betalen. Vlak over de grens bij Enschede is een schoolbus met 58 inzittenden op een auto gebotst. Bij dat ongeluk in de Duitse Epe zijn 10 gewonden gevallen, van wie een kind en een 56-jarige leraar er ernstig aan toe zijn. 7 kinderen zouden lichte verwondingen hebben. Verschillende Nederlandse ambulances verleenden hulp op de locatie. De bus was onderweg naar een gymles toen het misging. De Duitse politie onderzoekt momenteel hoe het ongeluk in Epe heeft kunnen gebeuren. En bij een herdenkingsdienst voor een overleden politica in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg zijn gisteravond 4 mensen doodgeschoten, onder wie een kind. 3 anderen raakten gewond toen een man het vuur opende op de aanwezigen, van wie de meeste lid waren van regeringspartij ANC. De verdachte heeft zichzelf inmiddels aangegeven bij de politie. Vorige maand werd de herdachte politica zelf omgebracht. Er wordt gedacht aan een politiek motief. Dit jaar eiste politiek geweld in Zuid-Afrika al 43 levens. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Marja Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Op zondagmorgen 1 november wordt in de kapel op Hof van Nazareth in Gemert het Zalige Zondagconcert gehouden. Centraal staat een optreden van Tom Neven en The Side Effect. Deze Brabantse singer-songwriter en zijn vrienden zijn bekend om hun intieme en melancholische muziek, waarin persoonlijke verhalen met humor en diepgaande teksten samenkomen. Ze creëren een eigen muzikaal universum, waarbij ze invloeden uit folk, Americana en klassieke muziek combineren. Inwoners van Boekel hebben sinds september de gelegenheid om via de Nederlandse voetgangersmonitor hun loopervaring door te geven. De vragenlijst gaat onder meer over verkeersveiligheid, sociale veiligheid, toegankelijkheid, comfort, onderhoud, groen, verlichting en prettige of minder prettige plekken om te lopen of te verblijven. Op een kaart kan worden aangegeven over welke routes men tevreden is en waar verbetering nodig is. De gemeente herinnert de inwoners eraan dat de monitor nog tot en met 25 oktober kan worden ingevuld. Steeds meer burgers lopen vast in het woud van regels rondom uitkeringen, belastingen en toeslagen. Voor kosteloos en onafhankelijk advies op sociaal-juridisch gebied kunnen zij terecht bij het Sociaal Raadsliedenwerk, SRW. Het SRW richt zich vooral op mensen met een laag inkomen. De raadslieden helpen bij vragen over sociale zekerheid, consumentenzaken en studiefinanciering. Daarnaast ondersteunen zij bij het invullen van ingewikkelde formulieren en het maken van bezwaar tegen besluiten van overheidsinstanties. Zo heeft iedereen toegang tot de juiste rechtshulp. Het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk is tijdens de

0: Eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. OSR in de middag. Sorry.

Houghton, Let the River In. En ja, de zanger is volop bezig met optredens in het land. En zo kom je ook in Eindhoven deze maand op 25 oktober in de FNR. OZ920, het is mooi herfstweer, de zon schijnt met een beetje bewolking, dat wel 18 graden. En morgen en vrijdag wordt er zelfs 20 graden. Zometeen de Holly, stap, stap, stap naar Dodgy, good enough.

Herkenbare klassiekers, vergeten pareltjes en ook de hits van vandaag. Je hoort het allemaal hier bij OSN920. Je hoort Bruce Springsteen en A Hungry Heart. Zometeen, Danny Vera ging de uitdaging aan met Crossip, Make It a Memory. Gaan we zo meteen voor je draaien. Na deze van de Jacksons, Plymouth, Alderbury.

was destijds hun debuutsingle van deze Amerikaanse band, The Blackwells, Jealous Again. We zijn in de middag op deze woensdag zometeen nog Steely Dan en Hey 19. En ook nog Limp Bizkit, Behind Blue Eyes. Eerst een nieuwe muziek van Martin Garrix, This Dream of You.

tune. En hoe heet het nummer ook alweer? Dank u. Zometeen na 4 uur dan deel 2 van OSR in de middag met Martien Huibers. Ik wens jou nog een hele fijne woensdag. En ja, wie weet, tot morgenmiddag weer. Nog 2 platen te draaien. Paul Enka, A Steel Guitar en A Glass of Wine. Zometeen na deze van Radio. You can't

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In het hoofdkantoor van de Saoedische oliegigant Aramco is een beperkte brand uitgebroken na een vermoedelijke aanval door Houthi-rebellen. Er is niemand gewond geraakt, maar boven de hoofdstad Riyadh werden wel twee raketten onderschept, waarbij neervallend puin vier mensen verwondde. Ondertussen nemen de spanningen in de regio verder toe, want in de straat van Hormuz voer een containerschip met ruim 2500 containers aan boord op een mijn en is daar gezonken. De Iraanse garde voert de aanvallen op schepen in die straat verderop. In Noorwegen zijn vijf mensen opgepakt wegens grootschalige fraude rond diensten voor NAVO-schepen. Een Noors bedrijf zou ruim 1 miljoen euro hebben opgestreken door valse facturen te sturen voor havendiensten in Noordwest-Europa. Behalve de vijf arrestaties werden er invallen gedaan in Noorwegen, Duitsland en Roemenië. Bovenop de facturenfraude wordt de onderneming nog verdacht van het omkopen van ambtenaren om lucratieve NAVO-contracten binnen te slepen. De Amerikaanse inflatie is in september opgelopen tot 3,7%, mede door de flink gestegen benzineprijzen. Die stijging voedt de verwachting dat de Amerikaanse Centrale Bank de rente later dit jaar opnieuw zal verhogen. De tegenvallende cijfers komen voor president Trump op een erg slecht moment, zo vlak voor de tussentijdse verkiezingen in november. Trump probeert de brandstofprijzen nu te drukken met maatregelen zoals een dieseldeal met Rusland, maar ziet het effect daarvan nog niet terug in de cijfers. En de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een historisch bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Melilla. Duizenden belangstellenden verwelkomden het koningspaar dat uitgebreid de tijd nam voor foto's en het schudden van handen. Het bezoek volgt op hun eerdere stop in Ceuta, enkele maanden na een massale migrantentoestroom vanuit Marokko daar. Het is voor het eerst sinds 2007 dat een Spaans staatshoofd de omstreden Spaanse gebieden in Noord-Afrika bezoekt. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Marja Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Netbeheerder Innexis is gestart met de uitbreiding van het energienet in Laarbeek. Aannemer Timmermans Infra vervangt en verzwaart in Beek de elektriciteitskabels en plaatst er nieuwe elektriciteitshuisjes. Concreet betekent dit dat volgens de huidige planning de komende 6 maanden gewerkt wordt in een aantal straten rondom de Orchideeënstraat en Kerkakkers. Als het werk daar klaar is, gaat de aannemer verder in de rest van Beek. Daarna staan volgens de huidige planning ook werkzaamheden in andere delen van Laarbeek gepland. De werkzaamheden in Beek vormen het startschot voor een grote en noodzakelijke operatie. Steeds meer burgers lopen vast in het woud van regels rondom uitkeringen, belastingen en toeslagen. Voor kosteloos en onafhankelijk advies op sociaal-juridisch gebied kunnen zij terecht bij het Sociaal Raadsliedenwerk, SRW. Het SRW richt zich vooral op mensen met een laag inkomen. De raadslieden helpen bij vragen over sociale zekerheid, consumentenzaken en studiefinanciering. Daarnaast ondersteunen zij bij het invullen van ingewikkelde formulieren en het maken van bezwaar tegen besluiten van overheidsinstanties. Zo heeft iedereen toegang tot de juiste rechtshulp. In Laarbeek wordt een deel van de vijverranden gemaaid. Eerder dit jaar werd de eerste helft gemaaid, nu is de andere helft aan de beurt. Zo blijft er altijd voldoende begroeiing staan voor planten en dieren. Daarnaast wordt zo voorkomen dat de vijvers helemaal dichtgroeien. De verschillende soorten begroeiing zorgen voor meer variatie langs en rond het water. Tijdens het maaien wordt rekening gehouden met de aanwezige planten en dieren. Daarom wordt er gewerkt volgens de gedragscode Soortenbescherming Gemeente 2025. Ook de aannemer voert de werkzaamheden volgens deze richtlijnen uit. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: OSR 920.
0: Jij hoort bij ons.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
6: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
7: programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
8: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.
0: Martin Huibers.

House Martins en de Caravan of Love. Een hele caravan vol. Ja, welkom in het tweede gedeelte van OSR in de middag. Dankjewel Peter voor deel 1. Tot aan 6 uur hebben wij weer het allerbeste, zoals deze van de Guess Who. Clap for the Wolfman. Clap for the Wolfman.

Ja, ongetwijfeld de grote country-sensatie. Uit de hitparades van dit ogenblik Stella Lefty en Boston. En we hadden daarvoor Guess Who en de Club for the Wolfman opgedragen. Dus aan de DJ Wolfman Jack. Overzeg 920 op de woensdagmiddag met Mick Jagger van zijn solo LP Wandering Spirit, Sweet Thing. Yeah.

Adele van de LP 25 en dat heette Hello. Hallo Adele. En we hadden ervoor Kiss I Was Made For Loving You. Een van de allergrootste hits die ze hebben gemaakt. En als je een coverband wil beginnen voor Kiss is dat niet zo moeilijk. Een goed sminkdoosje bij de hand. En als je een beetje kunt spelen dan lukt het wel goed. Zometeen de hoogtepunten van de nieuws. Maar eerst John Waite. He's Missing You.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In het hoofdkantoor van de Saoedische oliegigant Aramco is een beperkte brand uitgebroken na een vermoedelijke aanval door Houthi-rebellen. In de straat van Hormuz voer een containerschip met ruim 2500 containers aan boord op een mijn en is daar gezonken. In Noorwegen zijn 5 mensen opgepakt wegens grootschalige fraude rond diensten voor NAVO-schepen. De Amerikaanse inflatie is in september opgelopen tot 3,7%, mede door de flink gestegen benzineprijzen. En de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een historisch bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Melilla. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Johnny Cash heeft er eens een hele mooie cover van gemaakt. Maar het originele kwam natuurlijk van Neil Young. En The Heart of Gold op OSR 920. Hier zijn de gebroeders Kip, de Bee Gees. Don't forget to remember.

0: Alleen de allergrootste hits gaan zich herhalen. We kennen het in de uitvoering van de OJ's en ook destijds van Third World. En uit 1991 kwam de uitvoering van Heavy D and the Boys and Now That We Found Love. Suzanne Freek.
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
2: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

Het moet geweest zijn rond 2021 de plaat in de hitparade verscheen van Tom Grennan en A Little Bit of Love. En Susanna Freek hadden we met een blauwe dag. En dat op een woensdagmiddag. We gaan zo meteen naar de nieuwsberichten van 5 uur en het streeknieuws. Maar voor die tijd nog Guns N' Roses en de Paradise City.

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het UWV trekt de stekker uit een ICT-project voor de matching van werkzoekenden en werkgevers dat al 55 miljoen euro heeft gekost. Na 5 jaar ontwikkeling voldoet die nieuwe bemiddelingsservice niet aan de verwachtingen en wordt die geschrapt. Volgens het UWV is het een kwestie van verantwoord omgaan met publiek geld, al stelt de softwareleverancier dat het mislukken ligt aan de verouderde data van het UWV zelf. Een deel van de ontwikkelde techniek kan mogelijk nog hergebruikt worden. In het hoofdkantoor van de Saoedische oliegigant Aramco is een beperkte brand uitgebroken na een vermoedelijke aanval door Houthi-rebellen. Er is niemand gewond geraakt, maar boven de hoofdstad Riyadh werden wel 2 raketten onderschept, waarbij neervallend puin 4 mensen verwondde. Ondertussen nemen de spanningen in de regio verder toe, want in de straat van Hormuz voer een containerschip met ruim 2500 containers aan boord op een mijn en is daar gezonken. De Iraanse garde voert de aanvallen op schepen in die straat verderop. In Noorwegen zijn 5 mensen opgepakt wegens grootschalige fraude rond diensten voor NAVO-schepen. Een Noors bedrijf zou ruim 1 miljoen euro hebben opgestreken door valse facturen te sturen voor havendiensten in Noordwest-Europa. Behalve de 5 arrestaties werden er invallen gedaan in Noorwegen, Duitsland en Roemenië. Bovenop de facturenfraude wordt de onderneming nog verdacht van het omkopen van ambtenaren om lucratieve NAVO-contracten binnen te slepen. En NAVO-topman Rutte steunt de plannen van de Europese Commissie om de EU militair weerbaarder te maken. Commissievoorzitter van der Leyen wil onder meer een Europese Veiligheidsraad en spoedoverleg instellen voor landen die onder druk staan. Hoewel de NAVO van oudsher terughoudend is over Europese defensie-initiatieven, groeit nu de steun voor samenwerking door de toegenomen dreiging vanuit Rusland en onzekerheid over de VS. Volgens Rutte gaan de plannen absoluut werken. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen en droog bij vannacht 7 tot 13 graden en een zwakke op de wadden tot vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. Morgen blijft het droog met flinke zonnige perioden en 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Marja Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Om dieren en planten meer ruimte te geven, worden bij Heerlijk Hopveld in Gemert regelmatig werkzaamheden verricht in de 3 hectare grote voorlichtingstuin. Daar groeit veel bijzondere natuur en is veel kruidenteelt. Met snoeien en zagen, spaaien en ruimen wordt planten en dieren zo weer extra ruimte gegeven. In het kader van de Nationale Natuurwerkdag zijn vrijwilligers zaterdag 7 november van 10 tot 1 uur in Gemert welkom om de handen uit de mouwen te steken. Er zijn lichtere en zwaardere klussen. Bij rondleidingen en workshops is de tuin inspiratie om de eigen omgeving ook anders in te richten. Op verzoek van Heemkundekring De Commanderij in Gemert neemt Ido Kranen belangstellende zondag 18 oktober mee naar de kruidentuinen bij Veld Heerlijk Hopveld in Gemert. Daar wordt stilgestaan bij de inzichten van onze voorouders over de bijzondere werking van planten met proeven en ruiken. Kennis was toentertijd veel meer gebaseerd op ritmes uit de astrologie, de fenomenologie en de humoraalleer. Dat levert informatie op bij de teelt van gewassen, de bestrijding van kwalen en het gevoelsmatig verbinden met de natuur. Steeds meer burgers lopen vast in het woud van regels rondom uitkeringen, belastingen en toeslagen. Voor kosteloos en onafhankelijk advies op sociaal-juridisch gebied kunnen zij terecht bij het Sociaal Raadsliedenwerk, SRW. Het SRW richt zich vooral op mensen met een laag inkomen. De raadslieden helpen bij vragen over sociale zekerheid, consumentenzaken en studiefinanciering. Daarnaast ondersteunen zij bij het invullen van ingewikkelde formulieren en het maken van bezwaar tegen besluiten van overheidsinstanties. Zo heeft iedereen toegang tot de juiste rechtshulp. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

Diesel en Down in the Silver Mine. En wat de diesel betreft is het eigenlijk een goudmijntje. Want een litertje diesel, nou, dan betaal je toch al 2,75 voor vandaag de dag. Dus Down in the Gold Mine waarschijnlijk. Welkom in het tweede en laatste uur van OSR in de middag met Anastasia. I'm out of love.

Oh ja, eens heel lang geleden in 1972 namen de New Seekers namens Engeland deel aan het Eurovisie Songfestival. En ze wonnen het net niet. Ze werden tweede met het nummer Back, Steal or Borrow. We hadden daarvoor Anastasia met I'm Out of Love. Een dream. Nog wel een American dream. Die zijn de Dirt Band. I beg your

0: Goedemiddag. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.
1: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Brothers.
1: De groep uit Goes in Zeeland, Raccoon. Tegenwoordig maken ze veel Nederlandstalig werk. Destijds nog in het Engels met Brother. En voor de Miss Montreal met Door de Wind. Zometeen gaan we even luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws. Maar na de wind komt de regen van Two Unlimited. Die zijn Ray en Anita.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het UWV trekt de stekker uit een ICT-project voor de matching van werkzoekenden en werkgevers dat al 55 miljoen euro heeft gekost. Na 5 jaar ontwikkeling voldoet die nieuwe bemiddelingsservice niet aan de verwachtingen en wordt die geschrapt. In het hoofdkantoor van de Saoedische oliegigant Aramco is een beperkte brand uitgebroken na een vermoedelijke aanval door Houthi-rebellen. In de straat van Hormuz voer een containerschip met ruim 2500 containers aan boord op een mijn en is daar gezonken. In Noorwegen zijn 5 mensen opgepakt wegens grootschalige fraude rond diensten voor NAVO-schepen. En NAVO-topman Rutte steunt de plannen van de Europese Commissie om de EU militair weerbaarder te maken. Het weer vanavond en vannacht opklaringen en droog bij vannacht 7 tot 13 graden en een zwakke op de wadden tot vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. Morgen blijft het droog met flinke zonnige perioden en 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Op tekst en muziek van Mick Jagger en Keith Richards, en nou succes van de Rolling Stones uit de jaren 60, 1966. Under My Thumb werd in de loop van de tijden nog wel eens gezien als een beetje vrouwonvriendelijk. Oude zeg 9-2-0 op de woensdagmiddag met de groep Hanson. Hier is

zo'n beetje de overtreffende trap van Lief. Nog liever dan Lief. Tim Immers was dat. En met Chris Montes gingen we een rondje dansen. En tot zover OSR in de middag. Straks na 6 uur het avondprogramma met Tom Holland, Kees Verkooy, Peter Boer en Peter Leenders. De avond door en Berend Koenders sluit het af voor de dag begint. Ik wens je een hele fijne avond en graag tot morgenmiddag. Tot slot hebben we nog iets van Alcazar, de Sexual Guarantee. So we-

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Het kabinet wil haast maken met de hersteloperatie voor de toeslagenouders. Maar de Tweede Kamer ziet te weinig concrete actie. Partijloos staatssecretaris Sandra Palme kreeg in een debat felle kritiek van onder meer het CDA, D66 en de VVD. Ze eisen dat de bewindsvrouw nu echt stappen gaat zetten om de gedupeerde ouders sneller te helpen. De afgesproken deadline om eind 2027 klaar te zijn met het financiële herstel lijkt namelijk op deze manier niet te worden gehaald. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de mogelijke digitale sabotage van deze week. Dat zegt het OM op vragen van het AD. Het Openbaar Ministerie heeft het bedrijf uitgenodigd om die aangifte zo snel mogelijk te komen doen. Want zolang die aangifte er niet ligt, kan er geen strafrechtelijk onderzoek worden gedaan. Inmiddels komt de bevoorrading van de distributiecentra van Albert Heijn weer op gang. Maar online bestellingen kunnen nog altijd niet worden gedaan. De autoriteiten van Maleisië hoeven geen schadevergoeding te betalen voor de fouten die zijn gemaakt in het onderzoek naar de in 2017 omgekomen Ivana Smit. Het 18-jarige model werd destijds naakt onder een appartement gevonden. Een Amerikaans echtpaar wordt verdacht van moord, maar het sporenonderzoek was onvoldoende om dat te kunnen bewijzen. De man uit Maastricht, die in maart van dit jaar een 4-jarig kind heeft doodgereden, gaat voor 5 jaar de gevangenis in. Dat is het vonnis van rechtbank Limburg. De 30-jarige man reed met een snelheid van 112 kilometer in de bebouwde kom. En zijn alcoholpromillage was meer dan 3,5 keer zo hoog als toegestaan. Dat hoort bij ongeveer 8 glazen bier. De moeder van het jongetje liep bij het ongeluk blijvend letsel op. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwesten wind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Marja Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Op zondagmorgen 1 november wordt in de kapel op Hof van Nazareth in Gemert het Zalige Zondagconcert gehouden. Centraal staat een optreden van Tom Neven en The Side Effect. Deze Brabantse singer-songwriter en zijn vrienden zijn bekend om hun intieme en melancholische muziek, waarin persoonlijke verhalen met humor en diepgaande teksten samenkomen. Ze creëren een eigen muzikaal universum, waarbij ze invloeden uit folk, Americana en klassieke muziek combineren. Het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk is tijdens de herfstvakantie telefonisch niet bereikbaar tussen 12 en 13 uur. Daarnaast kan de wachttijd gedurende deze week langer zijn dan mensen gewend zijn. Dit geldt van maandag 19 tot en met vrijdag 23 oktober. Op verzoek van heemkundekring De Commanderij in Gemert neemt Ido Kranen belangstellende zondag 18 oktober mee naar de kruidentuinen bij Veld Heerlijk Hopveld in Gemert. Daar wordt stilgestaan bij de inzichten van onze voorouders over de bijzondere werking van planten met proeven en ruiken. Kennis was toentertijd veel meer gebaseerd op ritmes uit de astrologie, de fenomenologie en de humoraalleer. Dat levert informatie op bij de teelt van gewassen, de bestrijding van kwalen en het gevoelsmatig verbinden met de natuur. Om dieren en planten meer ruimte te geven, worden bij Heerlijk Hopveld in Gemut regelmatig werkzaamheden verricht in de 3 hectare grote voorlichtingstuin. Daar groeit veel bijzondere natuur en is veel kruidenteelt. Met snoeien en zagen, spaaien en ruimen wordt planten en dieren zo weer extra ruimte gegeven. In het kader van de Nationale Natuurwerkdag zijn vrijwilligers zaterdag 7 november van 10 tot 1 uur in Gemert welkom om de handen uit de mouwen te steken. Er zijn lichtere en zwaardere klussen. Bij rondleidingen en workshops is de tuin inspiratie om de eigen omgeving ook anders in te richten. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
6: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920.

inmiddels zitten we alweer ruimschoots aan de goede kant van de week. Want het is alweer woensdagavond 6 uur geweest. Heel welkom bij het uurtje de avond door tot aan 10 uur zijn we er met z'n vieren. We begonnen met de Sugar Waves en Hole in the Head. Hier zijn Greenfield en Cook. Don't Turn Me Loose.

0: Heel veel leuke muziek hebben ze gemaakt. Deze kwam uit de jaren 80 periode. Santana met Hold On. En daarvan hadden we Greenfield & Cook en Don't Turn Me Loose. Even kijken wat er in de jaren 60 gebeurde. Gene Pitney en The Boss's Daughter.
1: I've been working here

Country. Is helemaal hot. De plaat die staat al meer dan 20 weken nummer 1 in de Amerikaanse lijsten. Ella Langley met Choosing Texas. En daarvoor Gene Pitney en The Boss Is Door. En ik hoorde gisteren zelfs vertellen dat tegenwoordig er is weer ruzie tussen Waden en tussen Double Bob over de country muziek. Maak nou gewoon leuke plaatjes en dan is iedereen tevreden, denk ik dan zo. Zometeen komt U2 voorbij. Nu eerst The Spinners en I'll Be Around.

We kennen hem ook met Mary J. Blige, maar dit was originele One van U2. Brengt ons wel onze eendagslied voor vandaag en daarvoor terug naar 1969. Nummer 6 was de hoogste notering in de top 40. 9 weken stonden ze genoteerd. De band heet Humble Pie. Hier zijn ze met Natural Born

Anne Frey, You Belong to the City. Daarvoor Entrance met hun opgepoetste versie van Staying Alive, origineel van de Bee Gees. En daarvoor onze one-hit wonder, onze eendagsvlieg Humble Pie en Natural Born Boogie. Mooie plaat voor mij, mooie herinneringen. Op de trouwdag hebben we die platen gedraaid bij de officiële plechtigheid, zoals dat ze mooi heten.

Ze komt oorspronkelijk uit Frankrijk, deze Sheila. Love Me met de Black Devotion erbij. En daarvoor hadden wij Bruno Mars en Marry You. Zometeen nog even een blik in de hitparade. Maar nu eerst gaan we terug naar de jaren 90. De Plain White Tees. Ken je die nog? Hey There Delilah.

Dus ik heb de hitparade zelfs uit de top 10. Want daar staan ze Tempo City met Self Aware. En daarvoor hadden we de Plain Whiteys. We gaan op naar het nieuws van 7 uur. Daarna Kees van Kooij met het volgende uur van de avond door. Ik heb nog voor je klaarstaan Lois Lane, Amsterdam. En dit zijn de Isley Brothers en This Old Heart of Mine.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De paus herstelt goed van zijn longoperatie van gisteren. Hij heeft in zijn ziekenhuiskamer wat gelopen en eet normaal. Ook doet hij ademoefeningen. Paus Leo XIV werd gisteren geopereerd aan een longknobbeltje. Dat bleek kwaadaardig te zijn. Bij de operatie is een deel van zijn longen verwijderd. De paus moet naar verwachting nog een week in het ziekenhuis blijven. De Tweede Kamer voelt weinig voor experimenten met kleine scholen. De 5 jaar geleden aangenomen wet die het makkelijker maakte om nieuwe scholen op te zetten, wordt daarom mogelijk aangescherpt. Er komen te veel en te makkelijk nieuwe scholen bij. Een voorbeeld is de zogenaamde Renaissance School in Almere, die nauw verbonden is met de politieke partij Forum voor Democratie. Deze school begon met slechts 4 leerlingen. Dat zou komen door ondeugdelijk marktonderzoek. Het kabinet wil haast maken met de hersteloperatie voor de toeslagenouders. Maar de Tweede Kamer ziet te weinig concrete actie. Partijloos staatssecretaris Sandra Palme kreeg in een debat felle kritiek van onder meer het CDA, D66 en de VVD. Ze eisen dat de bewindsvrouw nu echt stappen gaat zetten om de gedupeerde ouders sneller te helpen. De afgesproken deadline om eind 2027 klaar te zijn met het financiële herstel lijkt namelijk op deze manier niet te worden gehaald. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de mogelijke digitale sabotage van deze week. Dat zegt het OM op vragen van het AD. Het Openbaar Ministerie heeft het bedrijf uitgenodigd om die aangifte zo snel mogelijk te komen doen. Want zolang die aangifte er niet ligt, kan er geen strafrechtelijk onderzoek worden gedaan. Inmiddels komt de bevoorrading van de distributiecentra van Albert Heijn weer op gang. Maar online bestellingen kunnen nog altijd niet worden gedaan. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwesten wind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Marja Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Netbeheerder Innexus is gestart met de uitbreiding van het energienet in Laarbeek. Aannemer Timmermans Infra vervangt en verzwaart in Beek de elektriciteitskabels en plaatst er nieuwe elektriciteitshuisjes. Concreet betekent dit dat volgens de huidige planning de komende 6 maanden gewerkt wordt in een aantal straten rondom de Orchideeënstraat en Kerkakkers. Als het werk daar klaar is, gaat de aannemer verder in de rest van Beek. Daarna staan volgens de huidige planning ook werkzaamheden in andere delen van Laarbeek gepland. De werkzaamheden in Beek vormen het startschot voor een grote en noodzakelijke operatie. Om dieren en planten meer ruimte te geven, worden bij Heerlijk Hopveld in Gemert regelmatig werkzaamheden verricht in de 3 hectare grote voorlichtingstuin. Daar groeit veel bijzondere natuur en is veel kruidenteelt. Met snoeien en zagen, spaaien en ruimen wordt planten en dieren zo weer extra ruimte gegeven. In het kader van de Nationale Natuurwerkdag zijn vrijwilligers zaterdag 7 november van 10 tot 1 uur in Gemert welkom om de handen uit de mouwen te steken. Er zijn lichtere en zwaardere klussen. Bij rondleidingen en workshops is de tuin inspiratie om de eigen omgeving ook anders in te richten. Steeds meer burgers lopen vast in het woud van regels rondom uitkeringen, belastingen en toeslagen. Voor kosteloos en onafhankelijk advies op sociaal-juridisch gebied kunnen zij terecht bij het Sociaal Raadsliedenwerk, SRW. Het SRW richt zich vooral op mensen met een laag inkomen. De raadslieden helpen bij vragen over sociale zekerheid, consumentenzaken en studiefinanciering. Daarnaast ondersteunen zij bij het invullen van ingewikkelde formulieren en het maken van bezwaar tegen besluiten van overheidsinstanties. Zo heeft iedereen toegang tot de juiste rechtshulp. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
0: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
0: Kees van Kooi.

van 7 uur op deze woensdag. We hebben de week weer netjes doormidden gezaagd. En ik heet je van harte welkom. Dit is deel 2 van jouw avond door. Mocht je net thuis zijn en aan tafel zitten, eet smakelijk. Een leuke lijst met heel veel leuke muziek voor je. Trouwens de hele avond. OSR 920.

Ik heb misschien wat leuk nieuws voor je. Heb jij nog plannen om naar Duitsland te gaan voor een paar dagen of zo? Nou, een hele hoop hoteleigenaren hebben besloten om tot half december de brandstofkosten te betalen voor jou. En dat doen ze om meer klanten te trekken. En ze zeggen, het levert toch wat meer op dan dat het me kost.

Een van die grote artiesten op dit moment, Somber and My Body Isn't Ready. Juist. En even wat anders. Na 25 jaar komt het duet uit van Justin Timberlake en Britney Spears. Nooit eerder uitgebracht. Het stond tot op 6 november uitgebracht. En dat in verband met 25-jarig jubileum van het album Britney.

Ik dacht dat ze wel meer nummer 1 hits hadden, maar dit was de enige nummer 1 die ze hadden in hun thuisland Engeland. Down, Down, Status Quo. En daar hebben ze ook niet heel lang volgehouden, want als je dan de lijst bekijkt, hebben ze er precies een week in gestaan op nummer 1. En het was wel hun grootste hit. Het kwam van het album On The Level.

En met deze leuke van Hot Chocolate neem ik afscheid van je voor deze woensdag. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn collega's met de voortzetting van de avond door. En tussen 10 en 12 natuurlijk voor de nacht begint. En kun je dan nog niet in slaap vatten? Ook nog een mooie nachtprogrammering. Kortom, 24 uur per dag. OZ 920.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Twee prominente leiders van de Indiase jongerenprotestbeweging de Kakkelakken moeten voor 5 dagen de cel in. Ze werden gisteren tijdens een protest tegen de regering in New Delhi gearresteerd. De beweging protesteert al geruime tijd tegen onderwijshervormingen, corruptie en wijzigingen in de kieswetten. Hierdoor zouden minderheden, waaronder moslims, hun stemrecht kunnen kwijtraken. De Indiase oppositie noemt de arrestatie van de jongeren een laffe daad. De NPO zegt met alle partijen in gesprek te willen blijven over het besluit om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. Tegen dat besluit hebben 400 omroepmedewerkers in een brandbrief geprotesteerd. Ze vinden dat Nederland zich moet terugtrekken vanwege de deelname van Israël aan het muziekfestijn. Dit was de reden voor de AVRO-TROS om met de organisatie te stoppen. Ook de ombudsman van de publieke omroepen heeft klachten ontvangen over het besluit van de NPO. De paus herstelt goed van zijn longoperatie van gisteren. Hij heeft in zijn ziekenhuiskamer wat gelopen en eet normaal. Ook doet hij ademoefeningen. Paus Leo XIV werd gisteren geopereerd aan een longknobbeltje dat bleek kwaadaardig te zijn. Bij de operatie is een deel van zijn longen verwijderd. De paus moet naar verwachting nog een week in het ziekenhuis blijven. De Tweede Kamer voelt weinig voor experimenten met kleine scholen. De 5 jaar geleden aangenomen wet die het makkelijker maakte om nieuwe scholen op te zetten, wordt daarom mogelijk aangescherpt. Er komen te veel en te makkelijk nieuwe scholen bij. Een voorbeeld is de zogenaamde Renaissance School in Almere, die nauw verbonden is met de politieke partij Forum voor Democratie. Deze school begon met slechts 4 leerlingen. Dat zou komen door ondeugdelijk marktonderzoek. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 17 tot 13 graden... en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Marja Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Inwoners van Boekel hebben sinds september de gelegenheid om via de Nederlandse voetgangersmonitor hun loopervaring door te geven. De vragenlijst gaat onder meer over verkeersveiligheid, sociale veiligheid, toegankelijkheid, comfort, onderhoud, groen, verlichting en prettige of minder prettige plekken om te lopen of te verblijven. Op een kaart kan worden aangegeven over welke routes men tevreden is en waar verbetering nodig is. De gemeente herinnert de inwoners eraan dat de monitor nog tot en met 25 oktober kan worden ingevuld. Om dieren en planten meer ruimte te geven, worden bij Heerlijk Hopveld in Gemert regelmatig werkzaamheden verricht in de 3 hectare grote voorlichtingstuin. Daar groeit veel bijzondere natuur en is veel kruidenteelt. Met snoeien en zagen, spaaien en ruimen wordt planten en dieren zo weer extra ruimte gegeven. In het kader van de Nationale Natuurwerkdag zijn vrijwilligers zaterdag 7 november van 10 tot 1 uur in Gemert welkom om de handen uit de mouwen te steken. Er zijn lichtere en zwaardere klussen. Bij rondleidingen en workshops is de tuin inspiratie om de eigen omgeving ook anders in te richten. Netbeheerder Innexis is gestart met de uitbreiding van het energienet in Laarbeek. Aannemer Timmermans Infra vervangt en verzwaart in Beek de elektriciteitskabels en plaatst er nieuwe elektriciteitshuisjes. Concreet betekent dit dat volgens de huidige planning de komende 6 maanden gewerkt wordt in een aantal straten rondom de Orchideeënstraat en Kerkakkers. Als het werk daar klaar is, gaat de aannemer verder in de rest van Beek. Daarna staan volgens de huidige planning ook werkzaamheden in andere delen van Laarbeek gepland. De werkzaamheden in Beek vormen het startschot voor een grote en noodzakelijke operatie. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: Oh.
4: OSR 920. De avond door.
1: Peter Boer.

volgens mij was dit wel zo'n beetje de laatste single die we van onze Eddie Grant mochten ontvangen in de jaren 80. Daarna heeft hij volgens mij niet zoveel meer gemaakt. Hè. Maar het was wel gelijk een dikke nummer 1 hit voor Gimme Hope Joanna. En later is dat nog eens in allerlei andere versies in de Nederlandstalige muziek verschenen. Oh, Jomanda toen de tijd. Ja, die hadden we ook nog geen hoop. Jomanda van Gijpie. Ach, dames en heren, wat is het weer gezellig. We hakken de week weer lekker door midden op de woensdagavond. Hier bij OSSR 920. 14 oktober. En Zucchero Fornaciari, die heeft een diamantje gevonden.

Och, ze hadden zo'n grote hit ooit met Go Like Elijah. En dit was die andere. You were my friend. Ja, maar nu niet meer, hè? Nee, nee, de vriendschap is over. Hoor maar wat ze nog even zegt. Well, I guess the friendships all come to an end. Ja, ja, ja, ja, ja. Helaas, helaas, helaas. Het was zo'n mooie vriendschap. Je wordt gemist, hoor. Ja, en daarvoor Agda en de Munnik. Mis ik mij? Nou, inderdaad. We missen elkaar allemaal af en toe wel eens. Maar weet je wat het goede nieuws is? De muziek is er altijd.

Oeh ja, dat stond er op het singeltje tussen haakjes nog altijd achter, hè? Yo-ho, Rock Your World, Weeks & Co. Ik weet nog dat er ooit een hit was, Yo-Yo. Ja, dat was een heel Belgisch groepje. En ik had die plaat nog nooit gehoord en ik stond in de discotheek. Ja, heb jij Yo-ho? En toen draaide ik deze dus. Ja, er werd goed op gedanst en mensen vonden het leuk. Maar het was niet helemaal wat ze bedoelden. Ach, en Maren Morris daarvoor nog met Circles Around This Town. Het is OSR 920 op woensdagavond. Ik heb zometeen nog, even kijken, Still Believe van Call, Douwe Bob en Slowdown. De plaatje waar hij ooit meedeed aan het Songfestival. Ja, komt ook nog voorbij. Madhouse met hun versie van Like a Prayer. En natuurlijk de historische feitjes van vandaag 14 oktober. Maar de Hotlegs, die worden bezongen door niemand minder dan Rod Stewart.

0: Zullen we nog één keer die beat erin gooien?
1: Ja, lekker hè.
0: Oh, lekker. Madhouse en hun versie van Like a Prayer. Madonna die deed het ook goed. Een toontje lager zou je bijna zeggen. Hier gaat de tempo eventjes te goed in hoor. Bij deze Madhouse. En hun mochten daar toch even goed misbruik van maken. Dat deden ze op een leuke manier met Like a Prayer. Dames en heren, we gaan eens kijken in de geschiedenis.

Bradford met zijn 3 jaar oudere Charlie Ann. Charlie die is op 24 augustus 2021 op 80-jarige overleden. En Charlie die was 84 toen zij een jaar later op 16 december 2022 overleed. Op

Deze eerste dag een omzet van 326 gulden en 10 cent. En met een optreden in het Empire Theater in Liverpool beginnen de leden van Aerosmith op 14 oktober 1976 aan hun eerste Britse tournee. De jarigen, dat zijn Cliff Richard, Justin Hayward, Thomas Dolby en niemand minder dan Usher.

Still Believe, lang niet gehoord deze fijne deun. En daarvoor die grote nummer 1 hit van 2003. En dat was Usher. En yeah, hij is jarig vandaag. Ga jij die kaarsjes vandaag uitblazen? Hij zegt ja!

zijn wij natuurlijk, hè. Wij zijn jouw vriendje op de radio. OSR 920 en Carole King en het origineel, de oerversie van You've Got a Friend. En er zijn daarna nog zoveel leuke uitvoeringen van deze plaat gekomen. Maar ja, dit was hoe zij hem heeft bedoeld. Nou, wat hebben wij allemaal nog voor jou in petto? Zometeen na 9 uur Peter Olenders, na 10 uur Berend Koenders en nu Madonna. En ik ben er morgen weer.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De Oekraïense president Zelensky vindt het jammer dat zijn land de Verenigde Staten verliest als trouwe bondgenoot. Hij zei in een interview met de Britse journalist Piers Morgan op YouTube dat het pijnlijk is dat Trump voor de andere kant kiest en niet tenminste in het midden blijft. Zelensky bekritiseerde ook Elon Musk vanwege de problemen met het Starlink-netwerk, dat voor Oekraïne van levensbelang is om Russische aanvallen te onderscheppen. Er zijn sinds zondag al zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Dat is het hoogste aantal in een week tijd sinds het begin van de oorlog van de VS en Israël tegen Iran. Dit blijkt uit cijfers van maritieme organisaties. Er zou een containerschip gezonken zijn en er worden nog altijd 2 bemanningsleden vermist. De vijandelijkheden in de regio hebben de wereldenergiemarkten ernstig verstoord. 2 prominente leiders van de Indiase jongerenprotestbeweging de Kakkelakken moeten voor 5 dagen de cel in. Ze werden gisteren tijdens een protest tegen de regering in New Delhi gearresteerd. De beweging protesteert al geruime tijd tegen onderwijshervormingen, corruptie en wijzigingen in de kieswetten. Hierdoor zouden minderheden, waaronder moslims, hun stemrecht kunnen kwijtraken. De Indiase oppositie noemt de arrestatie van de jongeren een laffe daad. De NPO zegt met alle partijen in gesprek te willen blijven over het besluit om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. Tegen dat besluit hebben 400 omroepmedewerkers in een brandbrief geprotesteerd. Ze vinden dat Nederland zich moet terugtrekken vanwege de deelname van Israël aan het muziekfestijn. Dit was de reden voor de AVRO-TROS om met de organisatie te stoppen. Ook de ombudsman van de publieke omroepen heeft klachten ontvangen over het besluit van de NPO. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 17 tot 13 graden en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Marja Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk is tijdens de herfstvakantie telefonisch niet bereikbaar tussen 12 en 13 uur. Daarnaast kan de wachttijd gedurende deze week langer zijn dan mensen gewend zijn. Dit geldt van maandag 19 tot en met vrijdag 23 oktober. Inwoners van Boekel hebben sinds september de gelegenheid om via de Nederlandse voetgangersmonitor hun loopervaring door te geven. De vragenlijst gaat onder meer over verkeersveiligheid, sociale veiligheid, toegankelijkheid, comfort, onderhoud, groen, verlichting en prettige of minder prettige plekken om te lopen of te verblijven. Op een kaart kan worden aangegeven over welke routes men tevreden is en waar verbetering nodig is. De gemeente herinnert de inwoners eraan dat de monitor nog tot en met 25 oktober kan worden ingevuld. Op zondagmorgen 1 november wordt in de kapel op Hof van Nazareth in Gemert het Zalige Zondagconcert gehouden. Centraal staat een optreden van Tom Neven en The Side Effect. Deze Brabantse singer-songwriter en zijn vrienden zijn bekend om hun intieme en melancholische muziek, waarin persoonlijke verhalen met humor en diepgaande teksten samenkomen. Ze creëren een eigen muzikaal universum, waarbij ze invloeden uit folk, Americana en klassieke muziek combineren. Op verzoek van heemkundekring De Commanderij in Gemert neemt Ido Kranen belangstellende zondag 18 oktober mee naar de kruidentuinen bij Veld Heerlijk Hopveld in Gemert. Daar wordt stilgestaan bij de inzichten van onze voorouders over de bijzondere werking van planten met proeven en ruiken. Kennis was toentertijd veel meer gebaseerd op ritmes uit de astrologie, de fenomenologie en de humoraalleer. Dat levert informatie op bij de teelt van gewassen, de bestrijding van kwalen en het gevoelsmatig verbinden met de natuur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
0: Petro Leenders.

dacht, ja, nog een paar dagen en dan is het alweer zover. Oh, wat gaat het nog snel? Een week is helemaal niks meer. Barry Manilow hoorde je ook nog. Copacabana at the Copa. En Wilson Phillips gaan we draaien. De nazaten van de Beach Boys en de Mamas en de Papas. Hier is het prachtige Release Me.

Europe, ja, Superstitious. En de plaat van Buddy Holly, Rave On, die hoorde je ook hier op OMZ 920. We gaan even terug in de tijd met Dion, wat je wil. De Wanderer gaan ze zingen voor ons.

on the fourth floor. Ik denk dat ze nog steeds wonen. Ik heb niet gehoord dat ze verhuisd. Ik heb ook geen verhuisbericht gehad of zo. Dus One Day hoorde je deze keer. De Liverpool Express was er ook bij. You Are My Love. En hier is Amerika met een van die hele mooie. A Horse With No Name.

Albert Hammond, It Never Rains in Southern California, hier op OZ 920. En Otis was erbij, Otis Redding, I've Got Dreams to Remember. Dat is altijd leuk als je die hebt, hè? Maar ja, zeker. Even terug in de tijd met Jimmy Cliff, Wonderful World, Beautiful People. En straks na 10 uur Berend Koenders op de radio. Wat mij betreft, graag tot morgen. Dag. Hey!

0: Café Zaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Café Zaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Café Zaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Sinds het bekend worden van de financiële problemen van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee, oftewel het vroegere zeehondencentrum Pieterburen, stromen de donaties van over de hele wereld binnen. Er is al meer dan 7 ton opgehaald. Dat is nog niet genoeg om een faillissement te voorkomen, zegt een woordvoerder. Er is meer dan 2,5 miljoen nodig om het zeehondencentrum te redden, dat in de problemen kwam door te dure nieuwbouw en tegenvallende bezoekersinkomsten. Er is een run op noodpakketten ontstaan. Veel mensen slaan drinkwater, houdbaar eten en batterijen in. Dit kennelijk vanwege een verhoogd gevoel van urgentie door de storing bij Albert Heijn. De ANWB meldt aan het AD dat er deze week ook meer noodradio's worden verkocht. En volgens cijfers van het Rode Kruis is het aandeel van de mensen dat nog nooit over een noodpakket heeft nagedacht inmiddels gedaald van 60% 3 jaar geleden naar 29%. De Oekraïense president Zelensky vindt het jammer dat zijn land de Verenigde Staten verliest als trouwe bondgenoot. Hij zei in een interview met de Britse journalist Piers Morgan op YouTube dat het pijnlijk is dat Trump voor de andere kant kiest en niet tenminste in het midden blijft. Zelensky bekritiseerde ook Elon Musk vanwege de problemen met het Starlink-netwerk, dat voor Oekraïne van levensbelang is om Russische aanvallen te onderscheppen. Er zijn sinds zondag al zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Dat is het hoogste aantal in een week tijd sinds het begin van de oorlog van de VS en Israël tegen Iran. Dit blijkt uit cijfers van maritieme organisaties. Er zou een containerschip gezonken zijn en er worden nog altijd 2 bemanningsleden vermist. De vijandelijkheden in de regio hebben de wereldenergiemarkten ernstig verstoord. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Marja Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Inwoners van Boekel hebben sinds september de gelegenheid om via de Nederlandse Voetgangersmonitor hun loopervaring door te geven. De vragenlijst gaat onder meer over verkeersveiligheid, sociale veiligheid, toegankelijkheid, comfort, onderhoud, groen, verlichting en prettige of minder prettige plekken om te lopen of te verblijven. Op een kaart kan worden aangegeven over welke routes men tevreden is en waar verbetering nodig is. De gemeente herinnert de inwoners eraan dat de monitor nog tot en met 25 oktober kan worden ingevuld. Om dieren en planten meer ruimte te geven, worden bij Heerlijk Hopveld in Gemert regelmatig werkzaamheden verricht in de 3 hectare grote voorlichtingstuin. Daar groeit veel bijzondere natuur en is veel kruidenteelt. Met snoeien en zagen, spaaien en ruimen wordt planten en dieren zo weer extra ruimte gegeven. In het kader van de Nationale Natuurwerkdag zijn vrijwilligers zaterdag 7 november van 10 tot 1 uur in Gemert welkom om de handen uit de mouwen te steken. Er zijn lichtere en zwaardere klussen. Bij rondleidingen en workshops is de tuin inspiratie om de eigen omgeving ook anders in te richten. Op verzoek van heemkundekring De Commanderij in Gemert neemt Ido Krane belangstellende zondag 18 oktober mee naar de kruidentuinen bij Veld Heerlijk Hopveld in Gemert. Daar wordt stilgestaan bij de inzichten van onze voorouders over de bijzondere werking van planten met proeven en ruiken. Kennis was toentertijd veel meer gebaseerd op ritmes uit de astrologie, de fenomenologie en de humoraalleer. Dat levert informatie op bij de teelt van gewassen, de bestrijding van kwalen en het gevoelsmatig verbinden met de natuur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Socutera, brengt CBF erkende goede doelen in beeld.
5: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
6: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920.

NXS, Never Tear Us Apart. Hey, een hele bijzonder goede avond. Dit is voor de nacht begint. Lekker liedjes hebben we klaarstaan. Zal ik ze even allemaal opnoemen? Nee hoor, blijf maar luisteren. Steely Dan is plaat nummer 2. Ricky, don't lose that number.

Year of the Cat was ook mooi geweest, maar deze is ook lekker. Al Stewart. En on the border, tijd voor de beste zangers. Daar hebben we altijd aandacht voor. Hè? Zolang als de show loopt op de Nederlandse televisie op de zaterdagavond. Yves Berensen, hier is Momentum. Momentum.

Hide and Seek, Howard Jones. Vind zo jammer dat hij niet zo heel veel liedjes heeft gemaakt. Maar ja, aan de andere kant, als je heel veel maakt, dan lijken ze allemaal een beetje op elkaar. Dat is ook wel niet goed, hè? Nee, hè? Mama's en papa's nu. The Greek Alley.

DNA, More Than A Game. World Cup 2026 staat erachter. Andrea Bocelli samen met David Guetta. En dan nu, het nummer wat we kennen van Jim Reeves uit de jaren 60. Maar dit is de Ray Cooder versie. Bijna net zo mooi. He'll Have To Go.

0: Muziek van de Seekers en Carnaval is over. Hoogste tijd voor album van de week. Het album heet Happiness Anytime, is van Leon Bridges. Hier is Tears of Joy.
1: Album van de week.

Je hebt van die artiesten die hebben eigenlijk maar één hit succes gehad. En dit was zo'n gevalletje. Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's. Hier is Dobie Gray, Drift Away.

Met het werk, waar hebben ze het over? Down Under. Waar ze vandaan komen. Land of Down Under. Als je de wereldbol neemt, dan kan je zien. Ze bedoelen Australië.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een netwerk van cybercriminelen uit de lucht gehaald. Meer dan 20.000 criminele accounts zijn verwijderd en 100.000 domeinnamen die gebruikt werden voor phishing zijn geblokkeerd. Op het platform konden internetcriminelen kant-en-klare websites kopen, waaronder bijvoorbeeld die van de Nederlandse Belastingdienst. Sinds het bekend worden van de financiële problemen van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee, oftewel het vroegere zeehondencentrum Pieterburen, stromen de donaties van over de hele wereld binnen. Er is al meer dan 7 ton opgehaald. Dat is nog niet genoeg om een faillissement te voorkomen, zegt een woordvoerder. Er is meer dan 2,5 miljoen nodig om het zeehondencentrum te redden, dat in de problemen kwam door te dure nieuwbouw en tegenvallende bezoekersinkomsten. Er is een run op noodpakketten ontstaan. Veel mensen slaan drinkwater, houdbaar eten en batterijen in. Dit kennelijk vanwege een verhoogd gevoel van urgentie door de storing bij Albert Heijn. De ANWB meldt aan het AD dat er deze week ook meer noodradio's worden verkocht. En volgens cijfers van het Rode Kruis is het aandeel van de mensen dat nog nooit over een noodpakket heeft nagedacht inmiddels gedaald van 60% 3 jaar geleden naar 29%. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige perioden bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Marja Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Inwoners van Boekel hebben sinds september de gelegenheid om via de Nederlandse Voetgangersmonitor hun loopervaring door te geven. De vragenlijst gaat onder meer over verkeersveiligheid, sociale veiligheid, toegankelijkheid, comfort, onderhoud, groen, verlichting en prettige of minder prettige plekken om te lopen of te verblijven. Op een kaart kan worden aangegeven over welke routes men tevreden is en waar verbetering nodig is. De gemeente herinnert de inwoners eraan dat de monitor nog tot en met 25 oktober kan worden ingevuld. Netbeheerder Innexis is gestart met de uitbreiding van het energienet in Laarbeek. Aannemer Timmermans Infra vervangt en verzwaart in Beek de elektriciteitskabels en plaatst er nieuwe elektriciteitshuisjes. Concreet betekent dit dat volgens de huidige planning de komende 6 maanden gewerkt wordt in een aantal straten rondom de Orchideeënstraat en Kerkakkers. Als het werk daar klaar is, gaat de aannemer verder in de rest van Beek. Daarna staan volgens de huidige planning ook werkzaamheden in andere delen van Laarbeek gepland. De werkzaamheden in Beek vormen het startschot voor een grote en noodzakelijke operatie. Steeds meer burgers lopen vast in het woud van regels rondom uitkeringen, belastingen en toeslagen. Voor kosteloos en onafhankelijk advies op sociaal-juridisch gebied kunnen zij terecht bij het Sociaal Raadsliedenwerk, SRW. Het SRW richt zich vooral op mensen met een laag inkomen. De raadslieden helpen bij vragen over sociale zekerheid, consumentenzaken en studiefinanciering. Daarnaast ondersteunen zij bij het invullen van ingewikkelde formulieren en het maken van bezwaar tegen besluiten van overheidsinstanties. Zo heeft iedereen toegang tot de juiste rechtshulp. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.

Ik ben helemaal fan van Bruno Mars. Zo'n jonge gast die toch een beetje de wat oudere dansbare platen brengt. Dat doet hij nog steeds trouwens. Het was trouwens Treasure en het opende deel 2 van deze show voor de nacht begint. Hier is Coldplay. Trouble.

Muziek van Elton John en The Rocket Man op OSR 920. Over naar Santana. Het album heet Supernatural. Daarvan, Dale Yalero.

Blues Traveler samen met Rita Wilson en John Scofield. Met Crazy. Toch bekend werken, toch? Over bekende werken gesproken, maar dan live. Eric Clapton. Nummer staat in de studioversie op Pilgrim. We draaien de live versie. River of Tears.

0: En zo maakten we op deze late avond nog even de stoelen en tafels aan de kant voor een dansje. Dance away, Roxy Music. Hier is Alex Roeka, de vrouw op de trap.
1: Ik kom in een straat waar schaduwen kropen. De muren prijkten verzet. Achter een deur scheef in haar roestige hengsels klonk een valse trompet.

Muziek van Toploader en Dancing in the Moonlight. Straks hiervoor draaide ik Alex Roeka. En die had ik opgezocht uit een bakje met leuke Nederlandstaligen die niet iedereen kent. We doen er nog eentje. Stef Bos. Sterren tellen.

Werd vanochtend wakker door mijn dochter. Ze vraagt: papa, waar slaapt de wind als hij niet waait? Ik zeg: ik denk boven in de wolken in een tent. En ze lacht. En opeens het besef dat ik gelukkig ben. En ik weet niet waaraan ik dit te danken heb. Ik doe mijn best om op te voeden, maar weet dat je nooit alles in handen hebt. Nooit zo goed gegaan als nu, mijn leven op orde. Maar een kind maakt het vergankelijk. Een les voor mij, ik zeg jou eerlijk, is meer in mijn kleine wereld dan het hebben van geld op de bank. En wat ook je plan, het is allemaal relatief. Ik moet denken aan de zus van een vriendin en laat een traan voor haar. Niet te verklaren, dood aan kanker en twee kinderen nagelaten. Denk aan mijn dochter, denk aan mezelf. Wat loop ik vaak te zeiken over wat ik doe of wat ik wil bereiken? En ik zie niet wat ik heb. Pluk de dag, jongen, denk ik dan. Pluk de dag en tel je zegeningen. Tel je zegeningen.

zie te veel mensen stressen, hoor ze zeggen bla bla bla. Dus ik denk, laat mij maar lekker tralalala, laat mij maar lekker lopen. Meningen zijn sowieso verdeeld en misschien is die van mij er ook wel een te veel. Want laat ons eerlijk zijn, waar draait het echt om? Waar denk je aan als je ligt op je sterfbed? Denk je aan het geld dat je allemaal verdiend hebt? Denk je aan de vrouwen die je allemaal gehad hebt? Kijk mij, bijna 60 jaar, zit op Ibiza. Moet mijn tijd nog komen of is mijn tijd voorbij? Wat je geeft is wat je krijgt. De reflectie van jezelf verpakt in wat gerijm. Maar om eerlijk te zijn, ik kan cynisch blijven doen. Me verschuilen achter maskers. Af en toe wel grappig, maar uiteindelijk te gemakkelijk. Gezegend ben ik. Ik heb nog steeds mijn dromen. En Diggy, ik kijk. Kijk naar boven. Kijk naar boven. Tel de sterren voor hem. Tel de sterren voor jou. Tel de sterren voor mij. Als je wilt, zal ik er voor jou zijn.

Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life. OSR 920. Voor de nacht begint in een staarstuk. We hebben nog wat liedjes, maar niet zoveel meer. Zoals deze van Rocky Burnett. Tired of Towing the Line.

Red and Baby, I Want You. David Gates in de hoofdrol. Kijk op ons klokje. Het is bijna voorbij. Hey, bedankt voor luisteren. Graag tot morgen, even na 10 uur. Een wat minder bekend werkje van Sade, met de achternaam Adu. Hier is het verhaal van Sally. Welterusten. Dag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up your arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt, daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige perioden bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Marja Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk is tijdens de herfstvakantie telefonisch niet bereikbaar tussen 12 en 13 uur. Daarnaast kan de wachttijd gedurende deze week langer zijn dan mensen gewend zijn. Dit geldt van maandag 19 tot en met vrijdag 23 oktober. Op zondagmorgen 1 november wordt in de kapel op Hof van Nazareth in Gemert het Zalige Zondagconcert gehouden. Centraal staat een optreden van Tom Neven en The Side Effect. Deze Brabantse singer-songwriter en zijn vrienden zijn bekend om hun intieme en melancholische muziek, waarin persoonlijke verhalen met humor en diepgaande teksten samenkomen. Ze creëren een eigen muzikaal universum, waarbij ze invloeden uit folk, Americana en klassieke muziek combineren. Netbeheerder Innexis is gestart met de uitbreiding van het energienet in Laarbeek. Aannemer Timmermans Infra vervangt en verzwaart in Beek de elektriciteitskabels en plaatst er nieuwe elektriciteitshuisjes. Concreet betekent dit dat volgens de huidige planning de komende 6 maanden gewerkt wordt in een aantal straten rondom de Orchideeënstraat en Kerkakkers. Als het werk daar klaar is, gaat de aannemer verder in de rest van Beek. Daarna staan volgens de huidige planning ook werkzaamheden in andere delen van Laarbeek gepland. De werkzaamheden in Beek vormen het startschot voor een grote en noodzakelijke operatie. In Laarbeek wordt een deel van de vijverranden gemaaid. Eerder dit jaar werd de eerste helft gemaaid, nu is de andere helft aan de beurt. Zo blijft er altijd voldoende begroeiing staan voor planten en dieren. Daarnaast wordt zo voorkomen dat de vijvers helemaal dichtgroeien. De verschillende soorten begroeiing zorgen voor meer variatie langs en rond het water. Tijdens het maaien wordt rekening gehouden met de aanwezige planten en dieren. Daarom wordt er gewerkt volgens de gedragscode Soortenbescherming Gemeente 2025. Ook de aannemer voert de werkzaamheden volgens deze richtlijnen uit. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up your arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt, daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer. Opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Marja Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Steeds meer burgers lopen vast in het woud van regels rondom uitkeringen, belastingen en toeslagen. Voor kosteloos en onafhankelijk advies op sociaal-juridisch gebied kunnen zij terecht bij het Sociaal Raadsliedenwerk, SRW. Het SRW richt zich vooral op mensen met een laag inkomen. De raadslieden helpen bij vragen over sociale zekerheid, consumentenzaken en studiefinanciering. Daarnaast ondersteunen zij bij het invullen van ingewikkelde formulieren en het maken van bezwaar tegen besluiten van overheidsinstanties. Zo heeft iedereen toegang tot de juiste rechtshulp. Op zondagmorgen 1 november wordt in de kapel op Hof van Nazareth in Gemert het Zalige Zondagconcert gehouden. Centraal staat een optreden van Tom Neven en The Side Effect. Deze Brabantse singer-songwriter en zijn vrienden zijn bekend om hun intieme en melancholische muziek, waarin persoonlijke verhalen met humor en diepgaande teksten samenkomen. Ze creëren een eigen muzikaal universum, waarbij ze invloeden uit folk, Americana en klassieke muziek combineren. Het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk is tijdens de herfstvakantie telefonisch niet bereikbaar tussen 12 en 13 uur. Daarnaast kan de wachttijd gedurende deze week langer zijn dan mensen gewend zijn. Dit geldt van maandag 19 tot en met vrijdag 23 oktober. In Laarbeek wordt een deel van de vijverranden gemaaid. Eerder dit jaar werd de eerste helft gemaaid, nu is de andere helft aan de beurt. Zo blijft er altijd voldoende begroeiing staan voor planten en dieren. Daarnaast wordt zo voorkomen dat de vijvers helemaal dichtgroeien. De verschillende soorten begroeiing zorgen voor meer variatie langs en rond het water. Tijdens het maaien wordt rekening gehouden met de aanwezige planten en dieren. Daarom wordt er gewerkt volgens de gedragscode Soortenbescherming Gemeente 2025. Ook de aannemer voert de werkzaamheden volgens deze richtlijnen uit. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.